vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Onlius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten, nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Citydijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal bemanningsleden is ook achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet zondag aankomen. Minister Letchert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letchert noemt de conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. De Venezolaanse interim-president Rodriguez heeft een bezoek gebracht aan het Internationaal Gerechtshof in Den Haag. Ze was er persoonlijk heen gereisd om in de rechtszaal te zeggen dat Venezuela de bevoegdheid van het hof niet erkent. Het gerechtshof in Den Haag buigt zich momenteel over een zaak tussen Venezuela en Guyana. Beide landen claimen dat een gebied op de grens dat rijk is aan olie en goud bij hen hoort. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela een uitspraak in de zaak sowieso naast zich neer zal leggen. Twee Amerikaanse politieagenten willen een schadevergoeding van de acteurs Ben Affleck en Matt Damon, omdat hun film te veel op een echte politiezaak zou lijken. De film werd gebaseerd op een zaak in 2016 waaraan de agenten hadden meegewerkt. Maar niet alles wat in de film te zien is, is ook echt gebeurd. En de agenten vrezen daarom reputatieschade. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog. Het waait wel flink bij een graad of 6. Overdag zon en wolken. Het blijft droog op de meeste plaatsen. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en inmiddels teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Op het vliegveld van Eindhoven zijn ook de twee laatste vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen na middernacht aan in Nederland. Aan boord van het ene vliegtuig waren 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Zij komen voornamelijk uit Australië. Zij worden vanaf Eindhoven verder naar hun thuisland gevlogen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon niet worden gegarandeerd. En de grote brand van vorige week in het datacenter in Almere heeft ook gevolgen voor de examens van mbo-studenten in Hogeveen, in Drenthe. Het wifi-netwerk op de school ligt er door de brand uit, midden in de examenweek. De school moest daarom een noodoplossing bedenken om ervoor te zorgen dat de examens toch gewoon door kunnen gaan. Studenten worden daarvoor met een bus nu naar een andere locatie van het Alpha College gebracht, in Emmen. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Overdag zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: 7 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf achter onderwijsplatform Canvas heeft een deal gesloten met de hackers die vorige week het systeem wisten binnen te dringen. Ze zeggen bewijs te hebben dat de hackers de gestolen data van miljoenen studenten en docenten hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor geld heeft betaald, zoals de hackers eisten, zeggen ze niet. De app Canvas wordt gebruikt op veel universiteiten over de hele wereld, ook in Nederland. Onder meer om opdrachten in te leveren. De hackers hadden namen, mailadressen, studentnummers en berichten gestolen. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn inmiddels van boord gegaan bij Tenerife en teruggevlogen naar huis, waar ze in quarantaine zijn gegaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niet kan ingrijpen. In Bunnik bij Utrecht is vannacht een grote brand uitgebroken bij een autobedrijf. Op beeld is te zien dat er grote vlammen uit dat pand komen. Een persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Naast de garage staan ook twee woningen. De bewoners daarvan zijn uit bed gehaald en opgevangen in een nabijgelegen hotel. De N229 in Bunnik, waar het bedrijf aan ligt, is voorlopig dicht, omdat de brandweer bluswater uit de Kromme Rijn aan de andere kant van de weg haalt. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De maker van onderwijs-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor losgeld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste vluchten met opvarenden van cruiseschip Hondius geland. Ze vertrokken gisteravond vanaf Tenerife en kwamen aan het begin van de nacht aan in Nederland. Het gaat vooral om bemanningsleden van het schip. Een aantal andere bemanningsleden is achtergebleven op de boot en vaart Hondius nu terug naar Nederland. Het schip moet hier zondag aankomen. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Het bloed en de urine van de besmette patiënt had volgens strengere regels verwerkt moeten worden. Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de 12 medewerkers ook besmet zijn geraakt erg klein is. Minister Letschert ziet geen juridische redenen om in te grijpen bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan journalistieke normen. Letschert noemt dat zorgelijk, maar zegt dat ze op basis van het rapport niks kan doen. En in Argentinië zijn een man en een vrouw opgepakt omdat ze seks met elkaar hadden in een vliegtuig. De twee zouden elkaar op de vlucht van Panama naar Argentinië hebben leren kennen toen ze naast elkaar zaten in de business class. Het cabinepersoneel ontdekte het paar onderweg met hun kleren uit in de vliegtuigstoelen. Na de landing zijn de man en vrouw vervolgens meegenomen. Ze krijgen mogelijk een boete vanwege wangedrag. Het weer, enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5. Vanochtend kan er ook nog een lichte bui vallen. In de middag is het dan op de meeste plaatsen weer droog. Het is met temperaturen rond de 13 graden wel koel voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.

dopamine. Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf...

0: Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De maker van studie-app Canvas zegt dat de criminelen alle data die ze vorige week hadden buitgemaakt bij een hack op het platform weer hebben verwijderd. Of het bedrijf daarvoor los geld heeft betaald, zeggen ze niet. Met Canvas kunnen studenten onder meer opdrachten inleveren. De hackers hadden namen, mailadressen en berichten gestolen van het platform. In rechtszaken waarbij het gaat om femicide wordt die term maar nauwelijks genoemd. Uit onderzoek van de Universiteit Maastricht blijkt dat dit maar in 2% van de zaken gebeurt. In het geval van femicide wordt een vrouw mede gedood om haar vrouw zijn. Volgens de onderzoekers maakt het expliciet erkennen van femicide verschil, omdat daarmee beter zichtbaar wordt dat veel moorden op vrouwen niet op zichzelf staan, maar vaak voortkomen uit patronen zoals stalking, vrouwenhaat of eerdere mishandeling. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de prestigieuze Ere Zilveren Nipkopschijf. Dat gisteravond bekend in het tv-programma Eva.
1: De winnaar van de Ere Zilveren Nipkopschijf is het NOS Jeugdjournaal. Ja!
0: Het Jeugdjournaal krijgt die oeuvreprijs omdat het volgens de jury met de juiste toon de jonge burgers van ons land weet te vinden. De kans is groot dat de Olympische schaatswedstrijden van de Winterspelen in 2030 in Tialf zijn. De Franse organisatie gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. Maar volgens NOC-NSF zijn ze er nog niet.
2: Dat vraagt heel veel energie, heel veel tijd, heel veel geld. En heel veel dingen moeten daarvoor geregeld worden. Van verzekeringen tot de catering. En al die zaken moeten nog verder onderhandeld worden. En daar zal Nederland ook een flinke duit in het zakje moeten doen.
0: Over een maand moet duidelijk worden of de Olympische schaatswedstrijden echt naar Tialf gaan. Het weer, enkele buien en flink wat wind, bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Maximum temperatuur 11 graden op de Wadden tot 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Goedemorgen.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Ja! 7 alweer op je dinsdagochtend. Leuk dat je erbij bent. Dit is inderdaad de Morning Show. Jasmine, hoe is het met je?
2: Ja, goed. Ik zag een regenboog vandaag. Dus mijn dag is gemaakt.
0: Je kwam ook zo vrolijk de studio inlopen.
2: Ja, hè?
0: Ja.
2: Ja, ik word altijd gewoon heel erg blij van regenbogen.
0: Ja, is dat een ding?
2: Ja, het is echt een dingetje voor mij. Ja,
0: ben je ook wel eens naar het einde van de regenboog gereden?
2: Nee, helaas niet. Ik heb nooit een gouden pot gezien. Maar dat maakt het niet uit voor mijn geluksgevoel.
0: Of de leprechaun, zo'n kaboutertje naast die gouden pot. Dat zou toch leuk zijn om een keertje te zien.
2: Ja, zou fijn zijn.
0: We starten de show zoals gewoonlijk met de R&B Classic. En volgens mij gaat het over fruit en nog iets.
2: Ja, ja, nou ja, goed. ik kom de studio binnen en ik zei tegen jou en Sia van... ik weet niet of ik dit moet zeggen, maar ik werd wakker met het nummer Peaches and Cream.
0: Lekker.
2: Wat zegt dat over mij?
0: Dat je zin hebt in persikjes en slagroom. Toch?
2: Ik vind dat een hele goede cue. Ja. Dat het gewoon is.
0: Goed, moet je
2: ook gewoon lekker bij houden.
0: Ja.
2: Heb je wel eens van die. Hou je dan van die peaches in blik? Of gewoon verse persik?
0: Verse. Maar hij moet wel goed zijn, want vaak dan hou je bij de supermarkt en denk je: Jezus, het is gewoon een steen. Het is keihard. We hebben geen zon gezien dit
2: fruitstuk. Je wil gewoon die lekkere juicy
0: gewoon.
2: En zoete.
0: Ja, met een zonnetje erop.
2: Ja, oké. Okay. Nou goed.
0: Jam.
2: Ik hoop dat je er ook zin in hebt. Wat voor jou, speciaal voor jou. En voor mezelf natuurlijk, omdat ik ermee wakker werd. 112 met Peaches and Cream.

0: Montel Jordan, samen met de man die zondag heeft opgetreden, Anything and Everything. En die man is natuurlijk Redman, die stond zondag in de Masilo bij het Rotterdamse hip-hop festival. Redman was daar, M.O.P. en Lloyd Banks, die we ook kenden van de G-G-G-G-Unit.
1: Ik zag wel wat beelden voorbij komen op de socials. Het zag er wel heel gezellig uit.
0: Van NPO Blend onder andere, daar kan je een stukje meegenieten. En ik ben er niet geweest, jij was er ook niet.
1: Nee. Ik ken wel wat mensen die zouden gaan, maar ik ben zelf niet geweest, denk ik.
0: Nee, het zag er inderdaad gezellig uit.
1: Ja.
0: En vooral Redman dan.
1: Ja.
0: Die zit wel weer op een hoogtepunt in zijn carrière. Ja, M.O.P. trouwens, die gasten waren altijd kaal. En nu heeft een van die jongens, die heeft echt die braids helemaal naar achteren.
1: Huh?
0: Maar het is gewoon een hele andere look. En ook dat je denkt, was er nog haar dan?
1: Zat er nog iets op je hoofd? Of is hij even naar Turkije gegaan?
0: Ja, of is het gewoon ingevlochten allemaal met het kleine beetje dat er nog was?
1: Zou kunnen.
0: Ja, nou goed. Tot zover over het Rotterdam Hip Hop Festival dat plaatsvond in de Masilo zondag. Ik wil even iets anders met je bespreken. De CO2-tax. Heb je daarvan gehoord, Jasmine?
1: Nee.
0: De CO2-tax, dat is dus...
1: Wat is dat nu weer? Weer betalen?
0: Een nieuwe belasting. Het komt vanuit Europa, zeg maar, uit de Europese Unie. Nee, wat zeg ik? Dat is Europese... hoe heet dat ook alweer? Waar Frans Timmermans zat. Laten we even verder mee gaan, dan kom ik er zo weer op. Maar in ieder geval, alle EU-lidstaten die moeten in 2028 zo'n tax gaan doorvoeren. Europa zegt van ja, dan wordt gas en benzine wordt duurder. En bereken het maar door aan jullie inwoners. Oh. Dus dat zegt ze ook tegen Nederland. En ik zat even te kijken, dus vanaf 2028, als je in een rijtjeshuis woont... Dan is het zo'n €20 duurder om gewoon te stoken.
1: Oh.
0: En als je flink wat kilometers maakt... Ja. Mensen met 130.000 kilometer per jaar...
1: Ja.
0: Die moeten ook zo'n €20 meer betalen. Per maand, hè? Heb ik het over.
1: Wow.
0: Dus niet per jaar, per maand.
1: Nou, dat is weer geld.
0: Ja, en weer een belasting waarvan je denkt van... ja, ik snap het, want we zijn aan het vervuilen. Alleen, het wordt altijd gebracht als... dit is goed voor jou.
1: Ja.
0: Maar hoe is dit goed voor ons gewone mensen? Dat is net als dat de gemeente zegt van nou, vanaf nu wordt parkeren, daar moet je voor betalen in de nieuwe steden.
1: Mm-hmm.
0: Want dat is goed voor, dan gaan we niet allemaal parkeren. Het is goed voor het milieu. Dus je denkt maar, iedereen heeft gewoon een auto, dus wat bedoel je daarmee?
1: Ja, ik ben een beetje confused. Want het was ook zo van, men moet elektrisch gaan rijden.
0: Ja.
1: En toen werd er ineens weer gezegd van, oh maar het is toch eigenlijk niet zo goed?
0: Ja, en we hebben helemaal niet genoeg elektriciteit.
1: Ook dat.
0: Die elektriciteitsstations raken overbelast.
1: Ja, en toen was het toch wel weer van... oh, nou, benzine is toch zo slecht nog niet.
0: Ja.
1: Nou, nu zitten ze in de hele shite natuurlijk van benzine.
0: Met de hoge benzineprijzen.
1: Benzine
0: en dan denk je, oh, dat zakt straks weer. Want die olie wordt ook goedkoper. En ooit is die oorlog eindelijk eens een keer afgelopen.
1: Nou.
0: En dan zakt het. En dan gaat het weer omhoog. Want er is deze de CO2-tax. Hij is dus voor benzine en voor gas.
1: Ja.
0: En is er nu al voor grote bedrijven. En straks dus voor de gewone mens... En voor de kleine bedrijfjes.
1: Dus wat moeten we doen?
0: Ja, dat weet ik niet. Naar Frans Timmerman, want die heeft het bedacht... maar die is ook al van zijn functie af. Ik weet niet. Wat moet je ermee doen? Klagen op de radio. Gewoon even zeggen dat alles duurder wordt.
1: Even en
0: dat
1: gal spuwen.
0: KUT is. Toch? We houden eens op met al die verhogingen.
1: Het is klaar.
0: Ook enorme inflatie, weet je wel. Ja, je gaat naar de supermarkt. Ik ben net terug van vakantie. Ik was in de Filipijnen. Nou, ik had daar gewoon voor een tientje per dag.
1: Ja.
0: En nu ben ik hier en ik haal boodschappen voor een dag. €60. Fijn, hè? Als je een radioshow hebt, dan mag je even je gal spuwen.
1: Heerlijk, toch? Ja.
0: Heb je er ook zin in, dan kan je ons bereiken via de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur ons een berichtje. Hoeft niet, mag wel. We gaan naar een grote hit van Salt and Peppa en En Vogue. Wat zagen de dames daar mooi in uit? Dan heb ik het over de videoclip natuurlijk. Toch? Als man, Spinderella, niet normaal.
1: Ja.
0: Ik heb haar daarna gesproken, toen zag ze er anders uit. Maar ja, wat een mooie videoclip van The Waterman van Salt and Peppa en En Vogue. Yeah.

0: Nou, er zijn enkele buien en flink wat wind bij een graad of 5.
1: Oh!
0: In de middag is het op de meeste plaatsen droog, dat dan weer wel.
1: Wat zeg je, een graad of 5?
0: Jazeker. Het maximum temperatuur is 11 graden op de Wadden en tot 14 in het zuiden.
1: Oh, dat is hetzelfde als gisteren.
0: Ja,
1: ik... Dat is niet die 23 van het weekend.
0: Nee.
1: Maar het verandert niet in de werkweek.
0: Het was gisteren herfst ten top. Ik heb alles voorbij zien komen gisteren.
1: Over voorbij zien komen gesproken. Ik zag gisteren een flyer van een festival. Ik dacht, daar moet ik naartoe.
0: Oh.
1: R&B Lovers.
0: Oh,
1: op 30
0: goed.
1: Mei in het paard.
0: Ja.
1: Maar ik ben genept.
0: Oh.
1: Dus dit is een anti-reclame.
0: Huh?
1: Maar dat is... Dus op die flyer, ja, ik zal hem je laten zien. Daar zie je Miss Lauryn Hill staan. Usher, Ludacris.
0: Wow.
1: Ashanti staat er 2 keer op. God weet waarom. Nio, Nelly, Brandy en Monica.
0: Jij denkt, wat?
1: In het paard in Den Haag. Al die artiesten. En dan zoom je in.
0: Ja.
1: Er staat in hele kleine letters... staat er Expect to Hear Music From. Dus de DJ gaat die platen gewoon draaien. Is toch belachelijk?
0: Dus jij kan ook zeggen, hey, een flyer maken. Een blend.
1: Ja, dit heeft vast ChatGPT gemaakt, ja, denk ik dan.
0: Waarschijnlijk.
1: Toch? Of ja. Cloud? Nee, goed. Oh. Ik was even teleurgesteld. Ik dacht, wat? Komen die allemaal? Waar haal ik mijn kaartjes? En ik heb het erover om de Ja Rule en Ashanti die dus op die flyer staan. Die hoor je zo meteen op je radio met Mesmerized. Eerst een grote hit van Chris Brown. Fine China.

0: Santi met Mesmerize op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Ja, sinds deze week geldt een fatbike-verbod in het Amsterdamse Vondelpark. In de binnenstad van Enschede was er al zo'n verbod. En inmiddels overwegen tientallen andere gemeenten dit ook. Zo blijkt uit een eerder vragenrondje van het ANP.
2: Vorige maand kondigde minister Karremans van Infrastructuur een strengere landelijk aanpak aan. Zo zal er onder andere gekeken worden naar een helmplicht en een minimumleeftijd. Marcel Arias is neuroloog intensivist bij het Maastrichts Universitair Medisch Centrum en medeoprichter van de denktank Artsen voor Veilig Fietsen. Goedemorgen, Marcel.
3: Goedemorgen.
2: Hoe kijk jij tegen het fatbikeverbod aan?
3: Ja, wij snappen natuurlijk deze acties heel goed. Enschede, nu Amsterdam heel concreet. Maar ja, als je natuurlijk ook kijkt dat je het aantal slachtoffers op de fiets naast de overlast, mm-hmm. Ja, dan hebben wij eigenlijk eind april de minister geadviseerd om echt een bredere maatregel te nemen. En dan eigenlijk ervoor te kiezen om de e-bike, waaronder de fatbike, een minimumleeftijd van 16 jaar te geven. Wij denken dat dat echt meer zoden aan de dijk zet.
2: Ja, want de cijfers liegen er niet om, want de verkeersslachtoffers die nemen toe. Waar schrikken jullie als beroepsgroep dan het meeste van?
3: Nou ja, wij schrikken ons het meeste van dat de villa al überhaupt heel veel slachtoffers. Dat was dan eigenlijk geconcentreerd met name rondom de ouderen. Ja. Maar we zien nu een spectaculaire stijging bij de 12 tot 17 jaar. En dat is denk ik toch 1-1 te linken op de populariteit van de e-bike en de fatbike. En om het nu alleen maar op de fatbike te schuiven, dat lijkt ons eigenlijk onverstandig.
0: Ja, en je had het net over 16 jaar, want ik zie dat veel experts en verkopers adviseren de minimumleeftijd van 12 jaar. Ja, waarom 16?
3: Nou ja, enerzijds is het, wij zien gewoon de meeste slachtoffers niet rond 12. Wij zien die eigenlijk meer rond 14 en 16. Ah. Dat zijn natuurlijk denk ik ook de e-bike en de fatbike bestuurders.
0: Ja.
3: En het is ook natuurlijk gewoon praktisch. Hè. Wij zien eigenlijk gewoon in dat het veel logischer is om het ook voor politie, voor ouders makkelijker te maken. Hè. Trek eigenlijk die e-bike, fatbike gelijk met een snorfiets, een bromfiets.
2: Ja.
3: Hè, waarvoor je ook een verzekering moet afsluiten, waarbij je ook je voertuig moet laten controleren. Hè, je moet een helm op. Ja, volgens mij wordt het daardoor allemaal een stuk simpeler. En ja, luisteren we in feite naar dokters, maar ook naar dus bestuurders die overlast willen aanpakken.
2: Ja, je moet daar dan ook natuurlijk je rijbewijs voor halen, toch? Ja. Voor zo'n als je 16
3: dus
2: bent.
3: Volgens mij krijg je hierdoor veel meer grip op het geheel. En ja, eigenlijk met name op de bestuurder. Hè, dat is volgens mij wat je ook in allerlei commentaren leest. Van, er wordt nu gefocust op het voertuig. Maar het gaat natuurlijk uiteindelijk om het gedrag van de bestuurder die op dat voertuig zit. En ik denk dat we door die dingen die we net bespraken, dat je gewoon veel meer grip krijgt op die jonge bestuurder.
2: Ja, ik denk altijd, hè, ik ben opgegroeid in Nederland en je hebt geleerd om in het parkje te fietsen zonder helm. En dan ga je naar het buitenland en zie je allemaal mensen met een helmpje op. En dan denk ik, nou, dat ziet er toch belachelijk uit. In Nederland fietsen we gewoon zonder helm. Maar is het eigenlijk wel zo belachelijk? Of lopen wij een beetje achter?
3: Ja, ik denk in dat opzicht dat we achterlopen. Want kijk nu wat er gebeurt in Amsterdam. He, jij wil lekker, van mijn part zonder helm, door het Vondelpark fietsen. En je krijgt een boete. He, hoe klantvriendelijk, hoe... Ja, ik vind dat we daar als Nederland dan niet ons beste beentje voor laten zien. Ja, dan toch maar kijken of op de een of andere manier met andere maatregelen er ook kunnen komen.
2: Oké, okay, dus je zegt wel helm, fatbikes en e-bikes in general vanaf 16 jaar. En dan, dat zou al veel schelen in de ziekenhuizen.
3: Dat zou, denk ik, overlast schelen. Mm-hmm. En uiteindelijk zal zich dat ook terugbetalen met veel minder slachtoffers in het ziekenhuis in een groep. Ja, waar we natuurlijk eigenlijk helemaal geen slachtoffers onder willen.
2: Ja, dankjewel voor je tijd, neuroloog-intensivist Marcel Arias.
0: Dit is The Morning Show met zometeen een grote hit van Michael Jackson. En nu Kanye West met Touch the Sky.

0: tegenover me zit. Liberian Girl hoorde je van Michael Jackson, the King of Pop. We zijn waarschijnlijk allemaal al naar die film geweest, Michael.
1: Tuurlijk.
0: Met Jafar Jackson in de hoofdrol.
1: Ik moet weer gaan.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, ik zag dus dat die binnenkort uitkomt op iTunes, de Amerikaanse versie. Maar zal wel overal online komen te staan. Dus ik dacht, ik wacht gewoon eventjes en dan kan ik hem thuis aanzetten en weer aanzetten en weer aanzetten.
1: Maar je bent dus niet naar de bios geweest?
0: Ja, tuurlijk. Ik was in de Filipijnen.
1: Ik denk,
0: de dag dat hij uitkwam.
1: Ja?
0: Tuurlijk.
1: En hoe was de sfeer daar?
0: Superleuk. Ja, mensen zingen heel erg mee daar. Hè? Het is heel erg karaoke-land.
1: Ja.
0: Dus wat gezellig in de bioscoop.
1: Oh, wat tof. Ja, ik was in Antwerpen en daar was het wat droger, vond ik.
0: Oh, ja.
1: Ik dacht echt van, oké, mensen, kom op, doe mee. En ik zat naast een ander stel. En op een gegeven moment was de aftiteling. En ik bleef gewoon zitten. Een beetje zo na zingen en dansen. Op een gegeven moment stond ik op, ging ik moonwalken. En toen stond dat stelletje. Zat naast me en dacht, ja, nou, inderdaad. Ja, waarom doet niemand iets? Zei ik, nou, gaan jullie dan ook lekker opstaan? Kom op, we maken een feestje van. Dus
0: ja.
1: Ik was een beetje teleurgesteld in het Antwerpse publiek.
0: Ja, kan ik me voorstellen. Ik heb dat ook wel eens gehad. Dat ik hier naar jouw film keek trouwens. Ja. Ik was bij de première.
1: Ja, maar dat is première
0: publiek. Van Verliefd op Curaçao.
1: Dat is première
0: publiek. En iedereen was in pak en die zaten allemaal zo stil.
1: Ja.
0: Terwijl ik dacht, yo,
1: nee.
0: Ik wilde gewoon uitschreeuwen. Jasmine, let's go, yeah, yeah, yeah. En toen dacht ik, nee, dat doen ze hier niet, nee. Kennelijk.
1: Je had op Curaçao bij de première moeten zijn. Was een heel ander verhaal.
0: Was een ander publiek.
1: Zeker.
0: Oh ja, leuk. Hey, dit is de Morning Show en we gaan alweer richting 8 uur. Na de headlines van 8 uur hebben we een bijzonder belletje. Ik ben wel benieuwd wat deze persoon ons gaat vertellen over het Eurovisie Songfestival.
1: Ja,
0: ja, wij doen niet mee, maar andere landen wel.
1: Over.
0: En er is ook een reden dat we niet meedoen natuurlijk.
1: Ja.
0: Daarover zometeen meer na het nieuws van 8 uur. Nu Replay met Aladee.

0: NOS Journaal. In 10 jaar tijd hebben Nederlanders nog nooit zo'n laag vertrouwen gehad in de politiek als vorig jaar. Ongeveer een vijfde van de Nederlanders had volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek vertrouwen in politici. In 2016 was het nog ruim een kwart. Het CBS kijkt ook specifiek naar de Tweede Kamer. Het vertrouwen in de Kamer is wat hoger dan in politici in het algemeen, maar ook dat percentage is lager dan ooit. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor corruptie. Andrei Yermak wordt verdacht van witwassen en betrokkenheid bij een omkoopschandaal, zegt correspondent Christian Pauw.
1: Het gaat allemaal om de bouw van meerdere gigavilla's buiten Kiev. En in totaal zou omgerekend zo'n 8 miljoen euro zijn weggesluist via dit project.
0: Onderaannemers van het bedrijf zouden zijn gedwongen om smeergeld te betalen in ruil voor contracten. Yermak stapte in november al op na de beschuldiging. Vanaf Brussels Airport vertrekken vandaag bijna de helft minder vluchten als gevolg van een aangekondigd protest. Op het veel kleinere vliegveld bij Charleroi ligt het vliegverkeer volledig stil. De vakbonden organiseren in de Belgische hoofdstad een demonstratie. Het is de 10e grote actiedag sinds begin vorig jaar tegen het beleid van de regering De Wever. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen moeten 6 weken in quarantaine. Er zijn fouten gemaakt bij de behandeling van een patiënt met het Hantavirus dat in het ziekenhuis ligt. Bloedbad en de urine van de patiënt hadden volgens strengere regels verwerkt moeten worden.
2: En dat betekent dat er een risico is op besmetting. Dus er is geen sprake van vaststelling van besmetting, maar een risico. En als dat risico er is, dan moet je maatregelen nemen, hoe vervelend ook.
0: Het Radboud UMC benadrukt dat de kans dat de medewerkers besmet zijn geraakt erg klein is. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht volgt vanuit het westen regen. Dit was het NOS Journaal.
3: BNN Vara, Cuba en Yasmine.
4: 11 tot 14 graden, daar doen we het mee. Je luistert naar de Morning Show.

0: Nederland. Goedemorgen.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: 8 over 8 op je dinsdagochtend. En we willen het heel even hebben over iets dat vanavond op tv te zien is. Namelijk het Songfestival. Wenen staat deze week in het teken van het Songfestival. En vanavond zijn dus de eerste halve finales. Maar het is dit jaar ook een beladen festival vanwege de deelname van Israël. Ja, een aantal landen hebben besloten om niet mee te doen vanwege die deelname. Onder andere Nederland is er niet bij.
2: Ja, in België wordt vanavond het alternatieve Songfestival United for Palestine gehouden met onder andere oud-deelnemers. Presentatie is in handen van de Rwandees, Belgische journalist, schrijver en theatermaker Dalila Hermans. Goedemorgen, Dalila.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Je bent een belangrijke stem in het maatschappelijk debat. Je hebt boeken geschreven als Brown Girl Magic en het laatste wat ik nog wil zeggen over racisme. Hoe belangrijk is vanavond voor jou om dit te presenteren?
3: Ja, ik vind het ten eerste heel fijn dat ik het mag doen. Ik ben heel blij dat dit alternatief er komt dit jaar. En ik ben gewoon heel erg dankbaar dat we toch op deze manier onze stem kunnen verheffen en ons toch kunnen duidelijk maken van wij zijn het ook niet eens met die deelname van Israël en wij willen ook dat er andere dingen gebeuren.
0: Ja, vind je eigenlijk, want België doet dus wel mee en bijvoorbeeld Nederland, Spanje, Ierland, Slovenië en IJsland niet. Vind je dat België zich ook had moeten terugtrekken?
3: Ja, in mijn ideale wereld had België zich ook teruggetrokken.
2: Ja, want wat zijn de reacties tot nu toe? Jullie gaan nu met United for Palestine een tegengeluid geven. Wat zijn de reacties?
3: Ja, ik denk het feit dat het event heel snel uitverkocht was, zegt al heel veel. Er is heel veel steun. Mensen delen het ook online. Het leeft echt wel hier. Ik heb het gevoel dat er heel veel mensen die zelfs grote fan zijn van het Songfestival de afgelopen jaren ook zeggen van oké, maar dit komt niet meer voor ons. Dus ik heb wel het gevoel dat er heel veel ideologische steun is en dat er ook in Vlaanderen toch zeker dat er veel mensen dankbaar zijn met dit alternatief.
0: Ja, nog even om te benoemen, waarom willen we dan niet meedoen als Nederland zijn? Dat gaat dus over mensenrechten in Gaza. De persvrijheid, het politiek instrument zijn, de kernwaarden. Ze zeggen dan de deelname van Israël is dan in strijd met de kernwaarden van zowel de publieke omroep als het festival zelf. Ja, gewoon om even te benoemen waarom landen niet meedoen. En waarom jij dus ook iets anders hebt opgezet.
3: Ik heb het niet zelf opgezet, maar ik mag het wel presenteren. Dus klopt.
2: En wat kun je vertellen over de line-up van vanavond? Want ik zag ook artiesten met Palestijnse roots erin staan.
3: Ja, het is best een indrukwekkende line-up. We hebben een aantal heel belangrijke Palestijnse stemmen. We hebben ook een aantal gewoon echt bekende Vlamingen die hier gewoon de grote.
2: We willen namen
3: hebben.
2: Horen. Namen.
0: Names.
2: Yes.
0: Hele line-up, hele timetable.
2: Yes.
3: Ja, ik ken niet de hele. Het is echt veel gewoon, ja. Maar bijvoorbeeld Gustave, die het heel ver heeft geschopt een aantal jaren terug op het Songfestival, die gaat komen zingen. We hebben Laura Tesoro, die hier echt wel bekend is. En we hebben een Palestijnse dansgroep, een aantal stemmen die het woord gaan nemen. Het is echt een hele mooie line-up. Ik kijk er zelf gewoon enorm naar uit.
2: Ah, oh, te gek. Hey, en wanneer is zo'n avond voor jou geslaagd?
3: Ik denk als we vooral de Palestijnse mensen die meekijken en die mee het podium delen het gevoel hebben gegeven van jullie zijn gehoord, we hebben jullie gezien. Ja. Dat zou voor mij een enorme win zijn. En als we een heel duidelijk signaal hebben kunnen geven aan onze openbare omroep en aan de wereld dat we het hier niet mee eens zijn, dan zal ik ook heel tevreden zijn.
2: Kunnen we het ergens zien vanavond?
0: Ja, ik zat ook al meteen te googlen inderdaad.
3: Het is niet, de livestream die gaat niet door, maar er zijn zaterdagavond, dus tijdens de finale, allemaal watchparties in Vlaanderen. Dus dat gaat ook wel heel gezellig worden.
2: Oké.
3: Zaterdagavond kan je op verschillende plaatsen in culturele centra met z'n allen samen komen kijken en dansen, net zoals je zou doen bij het traditionele Songfestival. Dus
2: Oké, nou gezellig. Dankjewel Dalila Hermans en heel veel succes vanavond en vooral heel veel plezier.
3: Dat ga ik zeker hebben, dankjewel.
0: Dit is de Morning Show met zometeen Can We Talk, de favoriet van Tevin Campbell. Jasmine heeft erop gestemd voor de top 1000 die we vorige week hadden.
2: Zeker.
0: Maar eerst Janae met Groove Thang.

0: Foxy Brown en Jay-Z waren ooit vriendjes en brachten deze track in die tijd uit. Ja, Jasmine.
1: Ja?
0: Je kwam wel vanochtend een beetje stomend de studio in. Je bent boos.
1: Ja, stomend.
0: Boos.
1: Nee, ik ben niet boos. Helemaal niet boos. Ik vind het gewoon jammer.
0: Wat vind je jammer?
1: Nou, dat er zoveel commotie is rondom het elftal van Curaçao.
0: Ja, weet je, dan denk ik nu met de coaches en zo.
1: Ja, dan denk ik, jongens, we hebben het kleinste land
0: ter wereld gaat meedoen.
1: Dus aan het
0: WK. Ja. Het WK begint over een maand, hè?
1: Precies. En dat is echt iets om te vieren. Nou, we hebben het er vaak over gehad. Hoe het eiland op zijn kop staat natuurlijk. Ja. Shirtjes zijn niet om aan te slepen.
0: En mooi ook.
1: En duur.
0: Zacht geel. En peperduur, ja.
1: Maar goed, de support is daar. De spelers zijn allemaal excited. Iedereen was blij. Dick Advocaat brengt onze jongens naar het WK.
0: Woep, woep.
1: En dan vervolgens trekt Dick Advocaat zich terug. Door
0: zijn persoonlijke dochter was omstandigheden,
1: toch? Inderdaad. Ja. En moet er natuurlijk ineens iemand anders worden aangehaald.
0: Ja.
1: En dat is dan Fred Rutte geworden. Vervolgens gaat Fred Rutte met de jongens oefenwedstrijden doen. Dat was niet al te best, want ze verloren.
0: Ja.
1: Kan gebeuren. Het zijn oefenduels, hè?
0: Ja, tellen niet mee.
1: Exactly. En misschien moet je nog wennen aan
0: elkaar.
1: Precies. Ja. Maar goed, dan ineens is er weer gedoe. Want hoor ik, sponsoren trekken zich terug. Want Dick Advocaat wordt toch niet meer de bondscoach. En dan een paar uur later, Dick kan toch eigenlijk wel. En dan denk ik, vind ik ook wel weer sneu voor zo'n Fred Rutte.
0: Ja.
1: Die dan wordt aangesteld als bondscoach en zich daar helemaal voor gaat. Hè?
0: En dan dat vrijdag was het nog allemaal cool.
1: Ja.
0: En op maandag is hij opgestapt omdat hij zelf al aanvoelde. Dus hij heeft de eer aan zichzelf gehouden.
1: Ja,
0: dat hij toch wel ontslagen zou worden.
1: Nou ja, ik denk dat er ook wel ergens bepaalde pressures zijn geweest. Want er zijn sponsoren geweest die zich hebben teruggetrokken. Of die hebben gezegd, na het WK dan gaan we de boel niet meer sponsoren. Dus er is ergens wel lichte druk.
0: En de spelers ook, hè?
1: Ja, de spelers daar. De ene speler heeft gezegd, we gaan ons daar niet in mengen. Maar er is wel het een en ander over gezegd. Dat ze toch wel liever Dick wilde. Eindstand.
0: They wanted Dick.
1: Hoor ik vandaag dat Dick Advocaat het toch gaat doen.
0: Ja.
1: En er is vandaag ook een persconferentie daarover. Bij onze tijd is dat pas in de middag.
0: Oh ja.
1: En dan krijgen we te horen hoe ze ervoor staan en of ze er zin in hebben.
0: Dick is back,
1: absoluut. Als oudste bondscoach ooit, op 78-jarige leeftijd.
0: Ja, dat is wel bijzonder.
1: En we gaan het zien wat het allemaal gaat opleveren. Ik hoop gewoon dat de jongens de spirit erin houden en dat ze gaan knallen, want de eerste wedstrijd is op 14 juni. En dan moeten we meteen tegen een hele pittige. Dat is Duitsland.
0: Oh ja.
1: Ja, dus dat is meteen
0: daar Nederland
1: wel
0: het ook altijd moeilijk mee.
1: Ja, precies. Dus ik hoop dat onze jongens toch even die een beetje die seasoning hebben, de spices hebben om Duitsland een beetje weg te blazen. Dat hoop ik dan. En daarna moeten ze nog tegen Ecuador en Ivoorkust. Daar zie ik niet echt moeilijkheden in. Maar goed, you never know.
0: Ecuador. Ja, het is wel moeilijk om te kiezen achter welk team je staat bij dit WK.
1: Oh, vind ik helemaal niet.
0: Nee, ja. Curaçao's route.
1: Zeker.
0: Nee, want ik vind Curaçao te gek. Zou ik heel leuk vinden. Kleinste land ter wereld en bam.
1: Ja.
0: Ze pakken hem gewoon. Mm-hmm. Oranje natuurlijk.
1: Mm-hmm.
0: Marokko.
1: Mm-hmm.
0: Colombia.
1: Mm-hmm.
0: Het is moeilijk.
1: Het wordt denk ik, echt een heel gezellig WK.
0: Ja. Als we even Trump achterwege laten, dan is dit een mooie wereldcup om naar te kijken, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Ja. In de Morning Show gaan we naar een groot hit van Masego uit 2017. Tadaal! En daarop doet ook FKJ op mee. En ik weet wel wie dat is. Dat is iemand die treedt op en dan doet hij loops en zo. Zie je ook in de clip trouwens. Ze spelen echt alle instrumenten.
1: Ja.
0: Maar ik dacht, waar staat FKJ eigenlijk voor? Ik vond het een beetje lijken op John F. Kennedy. JFK.
1: Ja.
0: Dus ik dacht, vast zo'n coole naam.
1: Ja.
0: Nou, ik heb het gevonden. Dit is Masego samen met French Kiwi Juice.

0: week de Blend Top 1000 op deze mooie radiozender. De beste R&B en hip-hop of all time. En daar mochten we zelf ook op stemmen. D'Angelo staat trouwens op nummer 1 met Brown Sugar. Maar de stem van Jasmine ging onder andere uit naar deze track, Can We Talk, van Tevin Campbell. Die had je op 3 staan.
1: Ja.
0: Op 2 had je Whitney Houston met I Wanna Dance With Somebody. En op 1 had je Michael Jackson met You Rock My World.
1: Of course!
0: Ja.
1: Ja.
0: Zal ik de andere top 3's nog even oplezen?
1: Wat was jouw top 3?
0: Veronica is ook collega van de Morning Show, die is er morgen weer. Die had op 3 Glenfaria met Hoe Weet Je Dat. Alade van Replay stond bij haar op 2. En Vice met Superman stond natuurlijk op nummer 1. Ja, ik zat ook een beetje in die R&B vibes.
1: Ja.
0: Ik was dus op vakantie in de Filipijnen. En daar hoor je heel veel R&B uit de 90s en Zero's.
1: Mm-hmm.
0: Dat vond ik heel erg leuk om overal mijn favoriete liedjes te horen. Dus ik zat een beetje daar met mijn gedachten. Dus ik had gestemd op Destiny's Child met Say My Name. Die had ik op 3 staan. Usher met Confessions op 2. En Mario met Let Me Love You op nummer 1.
1: Aww,
0: alleen heerlijk. Usher heeft de top 10 gehaald. Dus het was geen voorspelling, maar wel eigen smaak.
1: Van je eigen smaak.

0: Bij het station.
1: Ik hoop dat het daar
0: alleen
1: wat,
0: daar.
1: Ik hoop dat het daar wat warmer.
0: Alleen in die buurt.
1: Warmer is dan zo'n 11 graden. Op de wanden met een D.
0: Oh,
1: en tot 14 graden in het zuiden.
0: Ik had het laatst over de wadden. Toen zei iemand, je praat net alsof je... Want ik heb het dan over de islands en zo. Je praat net alsof je het over Curaçao en Aruba en Bonaire hebt. Weet je wel? Het zijn gewoon de koudste eilanden van Europa, zo'n beetje. Nou ja, goed. Inderdaad, de waddeneilanden. Die zijn belangrijk om te noemen, want daar wonen ook mensen, toch?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Waarom stond Janet Jackson eigenlijk niet in jouw top 3?
1: Weet ik eigenlijk niet. Ik moest een keuze maken.
0: Oh ja.
1: Maar ja, Michael is en blijft mijn favoriet natuurlijk.
0: Maar ik miste haar wel in de film, Michael, toch?
1: Ja, er zijn weer allerlei redenen voor. Maar goed, daar gaan we het niet over hebben. De film was prachtig, een mooie ode. Vooral aan MJ.
0: Ja.
1: Ja.
0: En over Janet Jackson kan je ook gewoon een film maken.
1: Zeker.
0: Want die heeft natuurlijk ook hitalbums en hits.
1: En ze is bijna jarig, hè?
0: Ja, wanneer is ze jarig?
1: Ze wordt 60 deze week. Ja.
0: Wauw.
1: Ja, geweldig, hè?
0: Zo snel al.
1: Zo snel
0: ja,
1: al.
0: Toch?
1: Jij ziet kleine Janet nog voor je.
0: Ja, ik denk gewoon de jonge Janet Jackson. Of gewoon de That's the Way Love Goes Janet Jackson. Of de Janet Jackson van deze plaat. When I Think of You, nu op NPO Blend.

0: Ja, het kan voor heel veel staan, hè? PDA, John Legend hoorde je op NPO Blind. Het kan staan voor Personal Digital Assistant, voor Pathological Demand Avoidance. En hij bedoelt natuurlijk Public Display of Affection.
1: Ja.
0: Ben je gewoon van het zoenen op straat?
1: Zeker.
0: Ja?
1: I love PDA.
0: Oh ja.
1: Hand vasthouden, knuffelen, kussen, love it.
0: Hand vasthouden vind ik wel cool, maar zo echt zo tongen op straat. Denk ik,
1: ja, maar nu maak je het ook wel weer zo vulgair. Zo tongen op straat. Liefde.
0: Gewoon een kusje van hoi, babe. Dat kan wel.
1: Ja, toch? Ja.
0: Maar echt dan
1: niet helemaal elkaar gaan af te gaan labberen.
0: Nee. Nee, dus dat
1: een
0: niet.
1: Een beetje PDA.
0: Maar als je zegt public display of affection en je maakt daar een heel liedje over, dan denk ik dat het wel gaat over het. Toch? Dan heb je niet over dat minikusje.
1: Q, als jij zo tongt, dan moet ik even met je
0: of
1: praten.
0: Arm in elkaar
1: als
0: haken.
1: Als je njum, dat doet.
0: Goed, het weekend is net geweest. Dus de feestjes zijn niet nu, maar wel aankomend weekend natuurlijk weer. Ik sta zelf op een partyboot van Casa Latina komende zaterdag. Ik hoop dat het lekker weer wordt, want als de cd-spelers onderregenen, dan is het niks. Maar goed, daar kijk ik naar uit. En over parties gesproken, Where the Party At van Jagged Edge en Nelly is natuurlijk een plaat die we heel veel draaien. En daar is wel een mooi verhaal bij. Jermaine Dupri, de producer, vertelt hoe hij de samenwerking deed. Hoe ze zijn samengekomen, dus Jagged Edge en Nelly. En Nelly vroeg om heel veel geld voor zijn verse.
2: I start taking the parts, making a beat. And then Jagged come over to the studio. And they start singing. I'm like, oh yeah, this sound like it. This could be it right here. Hey, where the party at? The party at? I'm like, damn, this song needs something though. They like, yo, get Nelly on the song. Nelly's smoking hot at this time. I'm like, get Nelly on the song, you sure? They's like, yeah, that's your boy, what you think about calling? I called Nelly, 250.
3: In a duffel bag.
2: I said, what?
0: In a duffel bag.
1: 250 in a duffel bag. Ja, dan denk ik $250. Nee, $250,000.
0: OMG.
1: Maar het is er dus wel gelukt. Want de platenmaatschappij had zoiets van, ja, dit gaan we doen. En zo is het. Nou, hebben ze misschien wel een van de lekkerste partynummers ooit gemaakt.
0: Hebben.
1: Nou goed, dus geniet lekker van Jagged Edge en Nelly. Where the party at?
2: Come on.

0: Good flirt. Ja, mag jouw partner nog flirten met mensen, Jasmine?
1: Flirten?
0: Ja.
1: Hoe soms, bedoel je flirten?
0: Nou ja, ik heb wel eens een partner gehad. Die zag er heel goed uit.
1: Ja.
0: En zij kregen het soms voor elkaar om dingen goedkoper te maken. Of iets voor elkaar te krijgen.
1: Oh.
0: Maar dan was ze toch een beetje aan het flirten. Soms waar ik bij was gewoon, hè?
1: Ja, maar je flirt toch ook met het leven?
0: Ja, flirt je met het leven?
1: Ja, tuurlijk.
0: Er zijn mensen die zeggen, dat mag helemaal niet.
1: Ja, dus, maar...
0: Koud doen tegen iedereen. Koud zeker doen. De mannen. Ja. Gewoon heel duidelijk laten weten, ik ben niet geïnteresseerd in jou.
1: Nou ja, als het mij wat oplevert, vind ik het helemaal prima.
0: Ja, dat denk ik dus ook.
1: Maar het moet wel, zeg maar... er moeten
0: binnen
1: wel grenzen zijn. Ja,
0: ja,
1: natuurlijk. Niet zo dat ik erbij sta en mijn vriend staat
0: het
1: daar...
0: Gaan even naar achteren.
1: Helemaal...
0: Om te kijken naar de dozen daar.
1: Nou, wauw. Jij gaat al meteen heel ver.
0: Ja, nou, dat vind ik te ver gaan.
1: Ik vind al, als ik ernaast sta en er is duidelijk een soort van connection going on... en denk ik, hallo.
0: Je hebt ook van die filmpjes, hè? Dat dan man en vrouw hand in hand over straat lopen.
1: Ja.
0: En dan laat de andere vrouw laat wat vallen.
1: Ja.
0: En dan laat die man de hand even los van zijn vriendin. En om dat voor haar op te pakken en aan te geven.
1: Uh-huh.
0: En dan zegt die vrouw thank you. En dan hoort die gast de hele dag, oeh, thank you, thank you, thank you.
1: Maar het is toch heel hoffelijk dat hij dat doet?
0: Ja,
1: ja.
0: Dat zou ik ook denken. Maar sommige vrouwen die vinden het gewoon, ook als je een deur openhoudt en zo voor iemand anders.
1: Oh.
0: Van, hoezo doe je dat?
1: Oh,
0: heeft
1: ja.
0: toch niet om gevraagd?
1: Nee, zover ga ik niet. Maar ik moet wel zeggen, als ik met jou ergens ben.
0: Ja.
1: En zeker op een muziek evenement of een concert.
0: Ja.
1: Dan als jouw vriendin zijnde...
0: Ja, mag je niet de kersen van Asher eten.
1: Nou, maar je moet wel stevig in je schoenen staan. Want jij kent echt iedereen.
0: Oh, met mij? Met mij persoonlijk? Ja, ja.
1: Ja,
0: ja. Ja, jij bent wel eens naar een concertje geweest.
1: Bedoel, wij hebben geen relatie, maar damn, I was pissed. Ik dacht,
0: hoe was je pissed?
1: Je stelde me niet voor. Ik stond daar bij als een lulletje.
0: Ik dacht, snel afwikkelen. Want als ik ga voorstellen, wordt het weer langer gesprek.
1: Ik heb tegen je gezegd, Q, je mag blij zijn dat ik je vriendin niet ben. Ik geef je één tip, als je weer gaat daten.
0: Ja.
1: Don't do this.
0: Maar moet ik dan mensen geen gedag meer zeggen?
1: Jawel,
0: meteen
1: voorstellen. This
0: hoi, is Jasmine.
1: This is my girl. This is my girl.
0: This is Jasmine en hoi.
1: Wauw, niet dit, dan wel een titel.
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Dit is mijn vriendin Jasmine in dat geval.
1: Exactly.
0: Ja, ja. Oké. Okay.
1: En dan mag je een gesprek voeren.
0: Hey, dit is mijn vriendin Jasmine en hoe gaat het met je?
1: Kijk, zie je? Je bent nog niet ready, man.
0: Nee.
1: Je bent nog niet
0: ready.
1: Je bent nog niet ready.
0: Ik ben wel ready voor de powerpokkoe van vandaag. We hebben de hele week een nieuwe keuze gemaakt.
1: Heb jij
0: een
1: keuze
0: thema.
1: Gemaakt, hè? Jij.
0: Oh ja, volgende week kies jij.
1: Ja, precies.
0: En dat zijn... Cheater songs.
1: Cheers.
0: En dat heeft ermee te maken. Ik presenteerde vorige week een deel van de top 1000. Mm-hmm. En er waren zoveel liedjes over vreemd gaan. Gewoon als je goed luistert. Weet je, van hoe is het van Michael Jackson? Had ik niet eens door dat het over vreemd gaan ging. En gisteren werd dus Boy Is Mine aangevraagd. The Boy Is Mine.
1: Yes.
0: Brandy en Monica.
1: Die vochten om een man.
0: Die vochten om een man. Maar ze hadden dus allebei iets met die man.
1: Mm-hmm.
0: So he was cheating on one of them.
1: Well.
0: Dus de vraag is, welk liedje over vreemdgaan schiet jou nu te binnen?
1: Ja.
0: Die je ook weer horen op de radio zometeen, als powerpokkel van vandaag. Laat het even weten via de NPO luister-app. Daar klik je op Blend,
1: ja.
0: Dan klik je op berichtje...
1: Ja.
0: En dan kan je ons wat sturen. Ik ben heel benieuwd. Make It Happen van Mariah Carey hoor je nog net voor het nieuws van 9 uur.

0: 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. PostNL moet een boete van bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Een kleine meerderheid van de Nederlanders wil graag verduurzamen, maar bij een groot gedeelte komt het daar niet van. Blijkt uit de monitor Duurzaam Leven van Kenniscentrum Milieu Centraal. Volgens de onderzoekers is het geen onwil.
2: De grote investering die gepaard gaat met bijvoorbeeld een warmtepomp of met isolatie, mensen kan tegenhouden, dat voor iedereen dat eigenlijk de nummer 1 belemmering is. Ook al kun je het dus betalen, dan zit dat toch vaak dwars.
1: Van de ondervraagden geeft 51% aan graag te willen verduurzamen, maar net iets minder dan de helft van hen doet dat vervolgens al. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Het is al jaren onrustig in Port-au-Prince door gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende bendes. Afgelopen weekend schoten bendeleden op straat op elkaar en staken huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De brand in het datacentrum in Almere heeft ook nu nog gevolgen. Zo kunnen op een mbo-school in Hogeveen geen examens worden afgenomen. De wifi ligt er nog steeds uit. Studenten gaan vandaag naar een andere locatie in Emmen, zegt de school.
3: Studenten die uit de omgeving van de Hogeveen komen, die kunnen hier op school komen. Die nemen plaats in een bus, die brengt ze naar de examenlocatie. En dat doen we vooral om er ook voor te zorgen dat studenten geen studievertraging oplopen.
1: De school verwacht dat de problemen met de wifi morgen zijn opgelost. Het weer afwisselend zon en wolken, verspreid over het land valt een enkele bui. Bij een meest matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.
4: Jouw favoriete plaat over vreemdgaan hoor je zometeen in de morningshow. Nu Justin Timberlake en...

0: wil wel, maar niet op de eerste avond. Marnico op NPO Blend.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Alweer 12 over 9 op je dinsdagochtend. Wat een mooie dag is het. Het is hier al helemaal grijs. Toch?
2: Ja.
0: Kijk naar buiten, oh my god.
2: Erg bewolkt.
0: Maar het is ook wisselvallig, want het was zonnig vanochtend.
2: I know.
0: Nu weer grijs, straks weer een zonnetje. Jij zag al een regenboog vanochtend.
2: Ik zag een regenboog, ik mocht het aanschouwen. Dus ik was ook heel dankbaar dat ik hem even heb mogen zien.
0: En welk liedje had je toen in je hoofd? I wanna see a rainbow high in the sky. Of dacht je, vlieg met me mee met de regenboog.
2: Nee, zeker niet. Allebei niet. Allebei niet.
0: Of Rainbow van Mariah Carey.
2: Nee, ook niet.
0: Ook niet.
2: Nee.
0: Ja, we zijn ook een beetje op zoek naar jouw muzikale kennis. Want we hebben weer een thema voor de powerpokkels van deze week. En het thema is cheating, vreemdgaan.
2: Ja, ja, ja. Gisteren was The Boy Is Mine van Brandy en Monica.
0: Oh ja.
2: En ja, we vroegen aan jou, wat vind jij de ultieme cheating song?
0: De ultieme cheating song. En dan dus wel binnen de muziek die wij draaien, met name R&B en hip-hop. Ik zie dat Lou, die gaat voor Beyoncé met Hold Up. Hold Up.
2: Sietje, Sunshine Anderson, Heard It All Before.
0: Ja, blijf maar babbelen, want ik heb het allemaal wel gehoord.
2: En ja, we vroegen aan jou, wat vind jij de ultieme cheating song?
0: De ultieme cheating song. En dan dus wel binnen de muziek die wij draaien, met name R&B en hip-hop. Ik zie dat Lou, die gaat voor Beyoncé met Hold Up.
2: Sietje, Sunshine Anderson, Heard It All Before.
0: Ja, blijf maar babbelen, want ik heb het allemaal wel gehoord. Saïd komt met DJ Maatma.

gekozen. En je hoort hem al natuurlijk. Helaas is ze niet meer onder ons. Maar ze heeft genoeg achtergelaten waar wij van kunnen genieten. En ook deze If Your Girl Only Knew van Aaliyah.

0: me up. What?
1: Smith Fat Booty van Mos Def. Ja, dat zal ik even opzoeken wanneer die man ook weer komt. Maar die zijn net geweest natuurlijk. Samen met Talib Kweli heten ze Black Star. En ik zag dat die kwam optreden tijdens mijn vakantie. Dat is het antwoord hierop. Ja, ik zit ondertussen te googlen, Jasmin. Ik wil geen foute informatie geven.
2: Nee, dat snap ik.
1: Oh, het concert is verplaatst naar maandag 31 augustus.
2: Oh, dus je kan nog gaan.
1: Dus je kan nog gaan, inderdaad. Dat is leuk, want dan kan ik erbij zijn. Ik vind het wel cool. Dat was op zondag 10 mei, inderdaad. Oké, zijn we weer bij. Wat gebeurt er verder vandaag? Dat is wel goed om even te checken. Vandaag is de openingsceremonie van het filmfestival in Cannes. Mm-hmm. En krijgt drievoudig Oscar-winnaar Peter Jackson de erepalm uitgereikt. Hij is vooral bekend als regisseur van de Lord of the Rings-trilogie.
2: Oh, ik hou echt van de Lord of the Rings.
1: Ja?
2: Ja, ik ben wel echt... Je had of Lord of the Rings of Harry Potter.
1: Ja, dat was de strijd.
2: Ik was wel echt Lord of the Rings. En nog steeds.
1: Een beetje Marvel of DC Comics.
2: Heerlijk. Daar
1: maar
2: zou
1: wat
2: ik
1: maakt
2: ook
1: het beter dan
2: spreken.
1: Harry Potter dan?
2: Nou ja, ik vond Harry Potter altijd een beetje zo kinderlijk.
1: Kinderlijk, hè?
2: Ja,
1: ja, ja dat heb ik ook wel, ja.
2: Ja, dus voor mij was dat wel echt te gek. Super tof. Wat er vanavond ook is, in Brussel is in de concertzaal La Madeleine het alternatieve songfestival United for Palestine, die wordt dan gehouden. Met het initiatief willen de artiesten protesteren tegen de deelname van Israël. We hebben al eerder de journalist, presentator en schrijfster Dalila Hermans gesproken. En zij presenteert deze avond. En dit is wat ze erover te zeggen heeft.
3: Ik denk als we vooral de Palestijnse mensen die meekijken en die mee het podium delen, het gevoel hebben gegeven van jullie zijn gehoord, we hebben jullie gezien. Ja. Dat zou voor mij een enorme win zijn. En als we een heel duidelijk signaal hebben kunnen geven aan onze openbare omroep en aan de wereld dat we het hier niet mee eens zijn, dan zal ik ook heel tevreden zijn.
1: Ja, daar kan ik wel inkomen inderdaad.
2: Zeker.
1: Ik zit nog even naar de verjaardagen te kijken. Wie zijn er allemaal jarig vandaag? Wie denk je?
2: Oh.
1: Schiet er iemand te binnen dat je denkt... Oh ja, daar is 12 mei is wel de datum van diegene.
2: Nee.
1: Nee, hè?
2: Er schiet me echt niks te binnen.
1: Nee, ik zie dat Jason Biggs jarig is. 47 geworden.
2: Ja.
1: Dat is die acteur van American Pie.
2: Oh, oké. Okay.
1: Dat jochie.
2: Ja, die is jarig.
1: Oké,
2: gefeliciteerd.
1: Stephen Baldwin, 60 geworden vandaag.
2: Oké.
1: Ving Rhames, acteur. Die we misschien ook wel kennen van de verschillende films.
2: Uh-huh.
1: Maar verder geen belangrijke mensen. Ik was dus gisteren de verjaardag van Lloyd de Mesa vergeten.
2: Ja.
1: Dus wel leuk om ook een beetje...
2: Die is 50 geworden, hè?
1: Ja,
2: Abraham. Ja.
1: Hij heeft een mooie post over gedaan. Maar wel leuk om een beetje onze mensen ook in de gaten te houden, toch?
2: Zeker.
1: Van wie is er jarig.
2: Zeker.
1: Maar nogmaals, gefeliciteerd Lloyd als je luistert. Want je luistert regelmatig.
2: Pa bien douche. Pa bien geniet lekker op douche Curaçao.
1: Dat is een goeie, ja. Want hij zit gewoon op Curaçao, hè, tegenwoordig.
2: Dus je kan hem niet even bellen en zeggen... Hey, Lloyd, gefeliciteerd. Hij slaapt nog,
1: ja. Oké. Maar hij luistert wel vaak terug. En ik vind het ook wel leuk dat hij nog zo'n trouwe vriend van de show is.
2: Zeker.
1: En hij komt nog terug voor optredens en voor optredens van Arnhems Gewijs. Dat is natuurlijk ook wel leuk om erbij te houden. Ja, ondertussen zit ik ook even te kijken wat er verder gaande is vandaag.
2: Ja, vanmiddag krijgt in Tilburg journalist Sheila Sitalsing de E. du Perron prijs. Of I. de Perron. Perron prijs uitgereikt.
1: Ja, die kennen we allemaal.
2: De prijs voor schrijvers, kunstenaars en andere intellectuelen gaat naar iemand die werkt aan begrip tussen verschillende bevolkingsgroepen. Sheila ontvangt de prijs voor haar boek Waar ik me voor schaam. Waarin ze onderzoek doet naar de NSB-verleden van naar het NSB-verleden van haar grootouders. Van haar moeders kant.
1: Heftig.
2: En morgen bellen we haar.
1: Ja, dus die hoor je morgen in de morningshow.
2: Yes.
1: Nu Tony. En een beetje DJ Quick, want die produceerde de plaat en praat er daarom doorheen. Let's get down.
4: Yes. Tony.

0: me echt voel. Dus dat ik soms ook huil, soms heel erg gelukkig ben. Reclusive van Elminé op NPO Blend. Het is een nieuwe single. En ik zit naar buiten te kijken. Ja, een beetje tussen grijs en blauw in. Wisselvallig.
1: Er komen enkele buien en er is flink wat wind bij een graad of 5. In de middag is het op de meeste plaatsen droog. Een maximum temperatuur van 11 graden op de Wadden tot 14 graden in het zuiden. Caribbean
0: Classic. Ja, ik zag heel veel filmpjes op mijn timeline voorbij komen van Cass, de band uit Trinidad en Tobago. De leadzanger heeft ergens Nederlandse roots, wel grappig om even te noemen. Die heet eigenlijk gewoon Kees.
1: Oh!
0: Ja, maar ja, het is leuk om dat even te noemen. Kees Dieventaler heet hij.
1: Oh, wow. Maar
0: ja, hij komt dus van Trinidad. Want Trinidad en Tobago zijn samen één land, maar het zijn dus verschillende eilanden. Maar 1,4 miljoen inwoners.
1: Wow.
0: Best weinig, toch? Als je dan bedenkt hoeveel soca-hits we wel niet van die eilanden hebben. Nou, het gaat dus om een grote soca-hit. Ik dacht, ja, ze stonden in de Paradiso. Leuk om daar even een track van te draaien. En de allergrootste, de meest gedraaide plaat van Cass, de band, is er eentje waarop ze zeggen, hallo.

0: Cardi, She Wants to Move op NPO Blend. En daarom is het 9:50 geworden. Leuk dat je luistert naar de morningshow van deze dinsdag 12 mei. Cuba en Jasmine hier in de studio van NPO Blend. En Jasmine, ik wil het heel even hebben over de roast of Kevin Hart.
1: Oh.
0: Heb je die al gezien?
1: Nee, ik heb hem nog niet gezien. Ik heb hem bewaard. Want ik heb wel de show van hem gezien. Dat hij op zoek is naar een nieuwe stand-up comedian.
0: Ja, die is ook te vinden op Netflix.
1: Ja, en die dus dan ook een special krijgt. De winnaar daarvan.
0: Is leuk. En je ziet ook echt talenten daarin.
1: Heel leuk. Ja, we hebben echt genoten. Dus ik moet wel echt even wachten op Justin om naar de roast van...
0: Op wie?
1: Justin!
0: Dat is de vriend van Jasmine. Ja.
1: Maar goed, jij hebt dus de roast wel gezien. Niet te veel verklappen.
0: Nee, ik ga niet spoilen.
1: Okay.
0: Ik ga gewoon leuke dingen benoemen waardoor je er liever nog naar wil kijken.
1: Okay.
0: Waardoor je er graag naar gaat kijken.
1: Okay.
0: Hij is dus vinden op Netflix. Het was een live uitzending, dus ze kon niks knippen.
1: Oh.
0: Het was alleen om 2:00 s'nachts van zondag op maandag, als ik me niet vergis.
1: Okay.
0: Dus ik ben er niet voor opgebleven, want we hebben natuurlijk vroeg show hier.
1: Ja.
0: Maar ik heb hem gisteren gekeken.
1: Mm-hmm.
0: Het begint met Usher.
1: Oh.
0: Die hem belachelijk maakt. Het is natuurlijk de roast of Kevin Hart. Hij wordt geroosterd.
1: Ja.
0: Dus welke track van Usher past daarbij? Let It Burn.
1: Oh.
0: Dus toen heeft hij Let It Burn voor hem gezongen, maar een andere versie. Dus hij dist hem. En eigenlijk alle grappen gaan over hoe kort Kevin Hart wel niet is.
1: Maar het is wel makkelijk, toch? Ik bedoel, dat is de makkelijkste grap die je kan maken.
0: Ja, en over dat hij niet kan acteren.
1: Oh ja, dat is
0: daar gaan ook heel veel grappen over. Er werd op een gegeven moment werd er gezegd van, je doet dat helemaal niet goed. Mm. Nou, wat valt er op? Laat ik dat eerst zeggen.
1: Ja.
0: Hoeveel supersterren er in de zaal zijn.
1: Oh.
0: Artiesten die wij draaien hier. Jennifer Lopez.
1: Oh.
0: T-Pain. Lizzo.
1: Wow.
0: Zitten allemaal in de zaal.
1: Maar die roosten hem of die zijn gewoon gasten in...
0: Lizzo is ook echt op het podium.
1: Oh, ja. Nice.
0: Die roosten hem ook echt.
1: Oké.
0: Bijvoorbeeld een grap. Ik zal één grap even vertellen.
1: Ja.
0: Dus hij is eigenlijk fan van Eddie Murphy.
1: Mm-hmm.
0: En er zat ook een comedienne in de zaal met hele grote tanden.
1: Okay.
0: En toen zei dus een comedian op het podium.
1: Ja.
0: Die zei van, nou, Eddie Murphy, je grote idool, hebben we niet kunnen fixen.
1: Ja.
0: Maar daar is Donkey.
1: Ah, nee.
0: Zo hard zijn de grappen, ja.
1: Oh my god, dit is wel heel heftig.
0: Ja. En natuurlijk komt zijn maatje Dwayne The Rock Johnson ook tevoorschijn opeens op een ander podium.
1: Oh.
0: En die begint hem ook te roosten. En die zegt dan, kom bij me op schoot zitten. Is heel awkward. En dan zegt hij op een gegeven moment, ja, hier is een whisky. Oh nee, jij mag eigenlijk geen whisky. Kom maar hier zitten en dan kan je aan mijn tepel zuigen. Like, oh my god.
1: Alsof hij zijn big baby is.
0: Ja.
1: Oh my gosh.
0: Maar een hele leuke verrassing, en dan hou ik erover op, want je moet zelf gaan kijken.
1: Ja.
0: Is dat Cat Williams, eigenlijk een aartsrivaal, een vijand van Kevin Hart, die komt ook.
1: Oh, echt?
0: Ja, ze schelden elkaar uit, maar uiteindelijk geeft ze elkaar een hug.
1: Okay.
0: En dan zegt Kevin Hart aan het einde van de show, jullie vinden dat ik niet kan acteren, maar je dacht dat ik het net heb bijgelegd met Cat Williams, maar ik haat hem nog steeds.
1: Oh,
0: dus ik kan wel acteren. Ik heb jullie allemaal gefopt. Jullie zijn allemaal ingestonken. Nou, heet dus de Roast of Kevin Hart en is te vinden op Netflix.

0: dus zeggen, dat gekraak dat je er doorheen hoort, dat is de grootste fan van Beyoncé. Best Thing I Never Had hoorde je op NPO Blend. En het is Jamie die zijn hand niet meer heeft gewassen sinds hij haar heeft een keer heeft aangeraakt. Of zij hem.
1: Zij mij inderdaad, ja.
0: Ja, ze wilde jou aanraken natuurlijk.
1: Ze wilde mij een hand geven.
2: Oh, echt?
1: Ja.
2: Hoezo weet ik dat niet?
1: Ja.
0: Het is gewoon
2: what happened?
0: Het verhaal rondom Jamie. Ja.
2: Oh, je bent echt de beehive.
1: Je luistert nooit dus, want ik vertel het...
2: Ongeveer twee keer per week.
1: Om de paar dagen komt het verhaal wel een keer vandaag.
0: Maar dit is al 10 jaar geleden, toch?
1: Ja, dit is wel lang geleden, ja.
0: Ja, want je was vorig jaar ook bij het concert van haar Cowboy Carter Tour.
1: Jazeker.
0: Daardoor is ze miljardair geworden.
1: Ja, gegund hè, want die vrouw werkt hard.
0: Ja, en ze komt met een rockalbum, Act 3.
1: Ja, ik ben niet zo'n fan van rock. Volgens mij wij allemaal niet echt.
0: Maar ik ook niet van country. Nee. En ik vond het country-album lekker, toch?
1: Dus zij gaat rock wel weer populair maken bij een hele nieuwe generatie, heb ik het idee.
2: Ja. Goed, jij bent fan van haar, dus maakt niet uit wat ze doet, toch?
1: Ik denk dat het wel. Gewoon, maar je hoort haar al met die rauwe stem. Zij kan dat wel brengen, hoor. Ze gaat het wel goed doen.
2: Gaat ze een beetje de Tina Turner kant op?
1: Oh, dat zou best kunnen.
0: Mm. En een gitaar bespelen met de tong en zo. En dat doen de rockers altijd.
1: Maar
0: hotelkamers trashen.
1: Ja. Zou zij dat nog doen?
0: Vast wel.
1: Maar gaat ze hiermee door? Dat is de vraag, hè? Gaat ze nu elke keer een ander genre aanpakken?
0: Het klinkt wel, want het heet niet voor niks Act 3. Dus komt er weer een volgende act.
1: Ja, het zou de laatste zijn.
0: Oh,
1: toch,
0: van
1: deze cyclus, zeg maar.
0: Oh, okay.
1: Maar misschien heeft ze de smaak te pakken dat ze denkt, ja, wat gaan we hierna doen?
0: Even een house-albumpje.
2: Oh.
1: Ja, dat was een renaissance ook wel, soort van, hè?
0: True, dat was ook die tijd, ja.
1: Ja, dus ik weet niet welke genres zij nog meer zou moeten aanvliegen.
0: Kinderliedjes.
1: Ja.
0: Toch?
2: Het maakt helemaal niks uit.
0: Kerstliedjes hebben ze al gedaan.
1: Ja, maar die maakt niet uit.
2: Nee, je bent gewoon Beyoncé-fan.
1: Ja, tuurlijk.
2: Ja.
0: Het was trouwens de koningin van de top 1000 vorige week. Hè? Want als je het optelde, dan kom je op 20 uit.
1: Met Destiny's Child erbij, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Dus eigenlijk was het Queen Bee, Queen Top 1000.
1: Mooi.
0: Ja, goed. Jamie, wat ga je allemaal doen in Jamie's Jam zometeen?
1: Oh, wij zoeken deze week, is misschien wel even leuk voor de kenners, de 5 meest iconische tracks van Twista.
0: Twista!
1: Van Slow Jams, weet je wel.
0: Ooit de snelste rapper ter wereld.
1: Ja, zeker. Dat record zette die ooit op zijn naam. Ik weet niet of hij het nog steeds
0: Nee, er zijn snellere rappers, maar die versta je ook niet.
1: Nee, en het toffe van hem is dat je hem heel goed kunt verstaan.
0: Ja.
1: Ja, dat is echt een skill.
0: Ja, dus sneller moet eigenlijk niet. Dit is gewoon hoe snel het moet gaan.
2: Hij is sneller dan Basta.
0: Nou, Busta Rhymes zit een beetje in dezelfde snelheid. Maar Twista was er eerder mee.
1: Ja.
2: Oh.
1: Basta heeft het een beetje afgekeken van Twista.
2: Oei. Maar wel goed afgekeken, hè?
1: Wel goed. Hij heeft het ook heel goed eigen gemaakt, ja.
0: En Jasmine, we noemen al Slow Jams. Weet je de volgende grote hit van Twista?
2: Zeker niet.
0: Nee. Dus komt er veel binnen? Zijn er veel reacties op?
1: Ja, de grote hits komen wel voorbij.
0: Oh, wat goed.
1: Dus een Overnight Celebrity bijvoorbeeld. En verder, het is echt eentje voor de kenners. Dus als je denkt, oh, ik hou wel van de muziek van Twista, kom maar door met je suggesties via de NPO Luister-app.
0: Je had ooit een liedje met een andere groep samen, dat heette Paul Pimp. Do you wanna ride in the backseat of a caddy? Ja, daar zou ik op stemmen. Nee? Niet mooi gezongen?
2: Nee. Prima. Ja, wel mooi gezongen.
0: Heel veel plezier met Jamie's Jam zo meteen. We hebben er nog eentje voor je. Voor de headlines van 10 uur. Een hele fijne dag vandaag, Jasmine. Ik zie je volgende week weer.
2: Yes.
0: Dit is TLC met Get It Up.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Rond deze tijd komen de Britse premier Starmer en zijn ministers samen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 77 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmer's Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consumentenmarkt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zal PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In de hoofdstad van Haiti zijn honderden inwoners hun huis uitgevlucht uit angst voor bendegeweld. Afgelopen weekend schoten bendeleden in Port-au-Prince op straat op elkaar en staken ze huizen in brand. Een lokaal ziekenhuis behandelde in 12 uur tijd 40 mensen met schotwonden, zegt Artsen zonder Grenzen. De hulporganisatie ving ook tijdelijk 800 gevluchte buurtbewoners op in het gebouw. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar schrijver Michael Berg. Hij krijgt die prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. Lezers van de lezerscommunity Hebban plaatsen het boek op de shortlist met 4 andere genomineerden. En een vakjury koos uiteindelijk de winnaar. Dan het weer, zon en wolken en verspreid over het land valt een bui. Bij een matige westenwind wordt het 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
1: Ze krijgt veel te weinig credit. Zangeres Olivia naast Candy Shop is ook op deze van 50 Cent te horen. James J.

luisteren. Lekker. En goed begin van Jamie's Jams vandaag. Helaas zien we dat soort waanzinnige combinaties niet zo heel vaak in ons eigen kleine kikkerlandje. Alhoewel, zometeen heb ik voor je een Amerikaanse R&B-zanger die over een paar dagen optreedt in Nederland samen met die andere Amerikaanse superster. Misschien heb je er wel kaarten voor gewonnen.

Tatjana Ali in het huis. Het huis van de R&B, hiphop en soul. Welkom bij Blend, waar je naast de bekende throwbacks ook kennis maakt met de supersterren van de toekomst. Zeg de naam Levin Kali je iets. 29-jarige gast, ooit in Nederland geboren, Amerikaanse roots, werkte samen met onder andere Beyoncé en Drake, maar gebruikt nu zijn muzikaliteit om onder zijn eigen naam muziek uit te brengen. Hey, dit ga je lekker vinden.

8 minuten over half 11. Je luistert Jamie's Jams NPO Blend dinsdagochtend. Met zoals altijd lekker veel muziek om je werkdag door te komen. Het is een dag die er wisselvallig uitziet. Veel bewolking vandaag. Af en toe breekt de zon daar even doorheen. Maar zoals dat gaat in een gebalanceerd ecosysteem, valt er soms ook regen uit met 11 tot 14 graden vandaag. Dan weet je dat. Hey, wat staat er allemaal voor je klaar? Tupac, Alicia Keys en we beginnen met Usher.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgt toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. PostNL zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. In het Verenigd Koninkrijk zijn premier Starmer en zijn ministers samengekomen. De druk op Starmer om af te treden wordt groter. Inmiddels willen 80 parlementsleden dat hij opstapt. Voor een nieuwe leiderschapsverkiezing zijn 81 handtekeningen nodig. Volgens Britse media willen ook verschillende ministers dat Starmer vertrekt. Bij de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vorige week verloor Starmers Labour-partij fors. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage was de grote winnaar. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De onderscheiding wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. De Mexicaanse politie heeft bij de arrestatie van een bendeleider ook 7 tijgers in beslag genomen. De bendeleider hield ze als huisdieren in kooien. Hij is gelieerd aan het zogeheten Noreste-kartel, dat vorig jaar door de Amerikaanse president Trump op een lijst met terroristische groeperingen is gezet. Criminelen van een ander berucht Mexicaans kartel, het Sinaloa-kartel, zijn er in het verleden van beschuldigd dat ze tegenstanders aan tijgers hebben gevoerd. Of dat in dit geval ook is gebeurd, is onbekend. Dan het weer, zon, wolken en hier en daar een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht opnieuw regen en kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
1: De lunch met de beste line-up van Moeder Aarde. Kanye West, Stevie Wonder en T-Pain staan voor je klaar. Nou, ik niet dood.

0: achter de microfoon, through the wire in Jamie's Jams. Je luistert Blend met Sabri, nieuwe Nederlandse muziek onderweg zometeen. Tenminste, het is niet Nederlandstalig, maar wel een Nederlandse zangeres. En T-Pain, I'm Sprung ook zometeen.
1: Blend Memories.
0: Kijk, sommige liedjes hebben gewoon tijd nodig. En dan bedoel ik niet voordat je ze een keer leuk gaat vinden, maar vooral om een verhaal te vertellen of om een instrument tot leven te laten komen. En de originele albumversie van de track die je zo gaat horen duurt meer dan 10 minuten. Maar voor de radio hebben ze daar dan ook een iets kortere versie van gemaakt, gelukkig. Ga je wel lekker vinden hoor. Het jaar is 1982.
2: TV.
0: En dat is ook het jaar dat we massaal naar een pratende auto keken. Ja, dat was toen nog heel erg science fiction. En vandaag de dag zou ik willen dat mijn auto iets vaker zijn bek dicht houdt, zeg maar. Het gaat om Kit in The Knight Rider.
3: Can we get a turbo boost?
4: No, Michael. There's a school bus trapped behind the truck.
0: Oké, 82. Ook het jaar dat The Message verscheen. Die plaat van Grandmaster Flash en Furious 5, weet je wel. Dat is een hiphop met een boodschap, een maatschappijkritische inhoud. En dat was best wel bijzonder voor die tijd. En dat heeft de hiphop, zoals we dat vandaag de dag kennen, ook wel echt veranderd. De grote vraag is natuurlijk, wat vindt die legendarische Grandmaster Flash eigenlijk zelf van de hiphop die vandaag de dag gemaakt wordt?
5: I'm happy. Something that is loved by so many people has to change. It has to go through its changes and do different things.
6: Okay.
5: Otherwise it's stagnant.
6: Yeah.
5: And it doesn't grow.
6: But you kind of created it.
5: I didn't say that, you did.
2: Music.
0: Oké, 1982, ook het jaar dat Michael Jackson met dat legendarische album Thriller kwam. En er was nog een muzikaal genie. Een man die bijna alle instrumenten zelf kon bespelen. Zijn naam, Stevie Wonder. We gaan terug met Do I Do.

dit is T-Pain. En I'm Sprung in Jamie's Jams. Iedere werkdag bij je tussen 10 en 1 met de lekkerste muziek om op te werken. Welkom in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Waar je iedere dag teruggaat naar die lang vervlogen tijden. Ja, dat je misschien wel voor het eerst verliefd werd. Die tijden dat je voor het eerst de eerste centen binnenharkte. De memories die je hebt bij de muziek. Op naam van Soul, For Real, Candy Rain.

bijna dinsdagmiddag. Eet smakelijk als je gaat lunchen zometeen. Wij verzorgen de soundtrack voor je. Met ook een zoektocht in Blend Essentials deze week. Waar ik je even een minuutje voor nodig heb. Zeker als je een grote hip-hop liefhebber bent. En dan kun je ook nu genieten van Jay-Z.

0: 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. Ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. PostNL moet een boete betalen van bijna 7 miljoen euro voor het te laat bezorgen van post. Het bedrijf krijgt die boete van toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. PostNL bezorgde toen nog geen 90% van de brievenbuspost op tijd, terwijl dat minimaal 95% moet zijn. Het bedrijf zegt dat er sprake is van overmacht, omdat er door de krapte op de arbeidsmarkt te weinig postbezorgers zijn. Maar volgens de toezichthouder zou PostNL meer moeten doen om mensen te werven en te behouden. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Het is de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later, omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. Een grote snackfabrikant in Japan gaat chips binnenkort verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is er een tekort aan de grondstoffen die nodig zijn voor gekleurde inkt. De fabrikant maakt alleen de zakken van de populairste snacks zwart-wit, omdat die toch wel verkopen. Dan het weer. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog bij 11 tot 14 graden. Vanavond en vannacht regen en kans op onweer. En ook morgen buien, mogelijk met onweer, wordt dan 11 graden. Dit was het NOS.

Tanja in de bak, hè? Een paar weken terug heeft hij zich gemeld bij de gevangenis omdat hij geld gebruikt zou hebben. Geld dat uit het buitenland zou komen om een campagne van de herverkiezingscampagne.

voor de man die we sinds gisteren centraal stellen in dit radioprogramma. Een nieuwe zoektocht is gestart als het gaat om de meest iconische tracks uit het oeuvre van een van de snelste rappers ter wereld. Nou, sterker nog, dat is het record dat hij in 92 op zijn naam heeft gezet. Het gaat om Twista. De man die heel veel andere baantjes had voordat hij echt de muziek indook. Hij heeft achter de kassa gestaan, hij heeft schoenen en telefoons verkocht. Noem het allemaal maar op. Maar ja, de vraag is, welke 5 tracks zijn zo iconisch dat als je een beetje mee wil praten in de hiphopwereld, dat je die 5 wel moet kennen. Nou, gisteren hebben we de eerste toegevoegd. 1.

Maar nee, ook hier gewoon heel veel woorden achter elkaar. Hey, welke mist er dan nog? We hebben nog 4 plekjes op de lijst, dus er kan echt nog van alles bij. Een andere grote hit, een legendarische samenwerking. Misschien heb je een ondergewaardeerd pareltje. Een track die niet veel mensen kennen, maar die wel heel belangrijk is geweest voor zijn muzikale carrière. Je kan ons gratis berichtje sturen via de NPO Luister app. Doe dat vooral, download die app. NPO Luister, kun je altijd naar Blend luisteren en dus ook berichtjes deze kant op sturen. Hoor je jouw Twisted track zometeen voorbij komen.

0: Kings Jams. Het is dinsdagmiddag. Je hoorde Kevin Little en Turn Me On. Zometeen Eric Benet, Faith Evans en Georgie Porgie. Eerst eens even kijken wat er gebeurt in de app van NPO Luister. Dat is de app die je nodig hebt om onze gratis en voor niets berichtjes te kunnen sturen. En in dit geval te reageren op Blend Essentials. Onze wekelijkse zoektocht naar de 5 meest iconische tracks van een andere superster. Deze week een van de snelste rappers ter wereld in de spotlights. Het gaat om Twista. En één tune hebben we gisteren toegevoegd. Slow Jams met Jamie Foxx en Kanye West. De vraag is welke gaan we er nog aan toevoegen? Komt een aantal keer dezelfde tune voorbij. En daarvoor ga ik even naar de telefoon. Daar hangt Sibal. Sibal, wat ben je eigenlijk aan het doen?
1: Ik ben lunch aan het maken voor de kids.
0: Kijk eens aan.
1: Moet ook gebeuren, ja.
0: Voor je eigen kids?
1: Mijn eigen kids, ja.
0: Wat krijgen ze vandaag?
1: Broodje met ei.
0: Ook lekker. Kijk, en ze hebben er zin in, hoor ik.
1: Zeker.
0: Oké, ik ga je niet langer ophouden, Sibel. Maar ik wil wel even van je weten welke track van Twista mogen we niet overslaan en waarom niet?
1: Nou, dat is Overnight Celebrity, samen met Kanye West weer natuurlijk.
0: Ja.
1: Dat is gewoon zo'n ongelooflijk goede track. Ik luister het zo vaak. Echt een van de beste tracks ooit. Dus die mag zeker niet ontbreken.
0: Gewoon überhaupt, zeg maar. Nog even los van zijn oeuvre, zeg maar. Gewoon ooit, ever.
1: Ja, ja, echt. Ik vind het echt wel... Echt, zij is zo goed.
0: Mama, je moet door.
1: Ik moet door.

0: Georgie Porgy. Dat is een Engels kinderliedje, toch?
1: Ja, dat klopt. Ik weet niet meer hoe die gaat.
0: Ja, het moet iets met Georgie Porgy zijn.
1: Ja.
0: Maar jij hebt een beetje roots die kant op, toch?
1: Met Engelse kinderliedjes. Ik ken alleen Eeny, Meeny, Miny, Mo.
0: Ja, oké. Okay.
1: Trouwens, eigenlijk de OG-versie heeft het N-woord.
0: Oh ja?
1: Ja, Catch an Ninja by its toe.
0: En dat noem jij de OG-versie? Eeny,
1: Meeny, Miny, Mo.
0: Eeny, Meeny ken ik vooral van Justin Bieber.
1: Heeft hij ook een Eeny,
0: grote
1: Meeny,
0: hit was dat, inderdaad, ja.
1: Eeny, Meeny.
0: Jij hebt toch Ierse roots?
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, voordat mensen denken, wat zegt hij nou weer allemaal voor rare dingen. Maar is dat dan daar niet een groot kinderliedje geweest?
1: Ja, maar dus dan de OG-versie. Dus die is niet heel gezellig meer.
0: Oh, oké. Okay.
1: Ja.
0: Vandaar dat we die nooit meer echt horen.
1: Nee, jammer, hè?
0: Jammer, hè? Nee, hoor. Dit was de versie van Eric Benet en Faith Evans, overigens. Hoe gaat het met je, Siana?
1: Ja, gaat wel lekker, Jamie. Ik ga misschien even weg.
0: Hè?
1: Dus ik dacht, ik ga nog even salade eten voordat ik in mijn bikini mezelf
0: prop. Oh, oké. Okay. Je gaat nog even op vakantie. Volgende week ben je vrij.
1: Ja. Ik dacht, weet je wat, misschien even lekker weg.
0: Hey, en jij doet alles last minute, want je weet dus nog niet of je op vakantie gaat überhaupt.
1: Nee.
0: Dat moet je nog bekijken.
1: Ja.
0: En je hebt wel zoiets van, nou, stel dat het een zonnig oord wordt, dan wil ik wel dat de bikinifoto's er mooi uitzien. Dus ik ga nu nog even een salade eten.
1: Ik ga nu nog even snel een salade eten. Ja, ja. En ik ben vanmorgen nog even naar de gym geweest.
0: Ah, oké. Okay. En dat is de job?
1: Nou, dan gaan we morgen achterkomen als ik dan nog kan lopen.
0: Oké, okay, dus even Siana volgen op Instagram. En dan vanaf dit weekend denk ik dat we de eerste foto's zullen zien.
1: Dan ineens is de glow up daar.
0: Ja, okay.
1: Ja, toch?
0: Maar nog even de laatste loodjes deze week dan, hè?
1: Ja,
0: ja.
1: Even gezellig afsluiten.
0: Leuk. Wat ga je doen met Michael Jackson zometeen?
1: Ja, Michael Jackson heeft een hele mooie quote. Ik dacht, ik neem hem mee.
0: Oh, voor iedereen die er een beetje doorheen zit vandaag of zo?
1: Ja, toch?
0: Oké, okay. Dat zometeen bij Siana.

Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Daarvoor zijn 81 handtekeningen nodig, maar zoveel zijn er nog niet. 78 parlementsleden willen nu dat Starmer vertrekt. En ook verschillende ministers zijn daarvoor. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Een fikse boete voor PostNL. Het bedrijf moet bijna 7 miljoen euro betalen voor het te laat bezorgen van post. De boete komt van de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt voor het jaar 2023. Op de Mount Everest is opnieuw een dodelijk ongeluk gebeurd. Een Sherpa, een Nepalese berggids, kwam om het leven toen hij in een spleet van een gletsjer viel. Hij is al de vijfde bergbeklimmer die deze maand een tocht in het Himalaya-gebergte niet overleeft. Sherpas zijn ervaren gidsen die buitenlandse bergbeklimmers begeleiden bij hun route op de Everest. Het klimseizoen begint normaal in april, maar begon dit jaar iets later omdat een grote ijsmassa de route naar de top versperde. De Japanse snackfabrikant Kelby gaat vanwege een tekort aan gekleurde inkt populaire chips verkopen in zwart-wit zakken. Door de oorlog in het Midden-Oosten is het moeilijk om aan grondstoffen te komen voor kleuren. Japan wil niet uitwijken naar China om dit tekort op te vangen. De Hebban Thrillerprijs gaat dit jaar naar de schrijver Michael Berg. Hij krijgt die onderscheiding van zijn boek Terugkeer over een jacht op een seriemoordenaar in Limburg. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan de auteur van de beste Nederlandstalige thriller. Dan het weer, wolken, wat zon en een enkele bui en 11 tot 14 graden. Vanaf vanavond veel meer buien. Morgen regen, mogelijk met onweer, ook wat zon en een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.

kijken. Veel 90's vandaag weer. Maar goed, we zijn natuurlijk ook de home of classic R&B, hip-hop en soul. Daarom staan Rafael Sadiq, Q-Tip en Tweet voor je op de line-up. En ook de track van Queen Pen, die de meeste mensen verkeerd uitspreken. Waaronder ik zelf, dus ik denk, ja, even hand in eigen boezem steken. Veel mensen zingen dus a party ain't a party till it's red or blue. Alsof het feestje pas geslaagd is wanneer de politie met blauwe zwaailichten voor de deur staat. Maar niets is minder waar. Ze zingt eigenlijk a party ain't a party till it's red.

Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag op een proforma-zitting. De man van 66 wordt verdacht van het misbruiken van zeker 2 kinderen en het maken en bezitten van kinderporno. De slachtoffers zouden een meisje van 2 en een jongen van 13 zijn. Het onderzoek bleek al dat zeker 9 andere kinderen slachtoffer zijn. B. maakte naaktfoto's van hem en dat onderzoek loopt nog. Ook werd bij de man thuis een babysekspop gevonden. Bezit daarvan is strafbaar. In Brussel lopen tienduizenden demonstranten mee in een betoging tegen de bezuinigingen van de Belgische regering. Ze vinden dat die te hard ingrijpt in de sociale zekerheid en de rekening van de maatregelen bij de gewone burger legt. Zo zegt de vakbond ACV dat mensen langer moeten werken en minder geld overhouden. Het is de 6e demonstratie in een jaar tijd in Brussel. Vanwege het protest zijn belangrijke doorgaande wegen afgesloten. Ook rijden veel trams, bussen en metro's in de stad niet. Werkgeversorganisaties benadrukken dat België hervormingen nodig heeft. DJ Tiësto krijgt ruim 14 miljoen euro schadevergoeding vanwege verkeerd fiscaal advies. De Nederlander is volgens het gerechtshof niet goed op de hoogte gebracht door zijn Amerikaanse advocaat, toen hij 14 jaar geleden belasting moest gaan betalen in de VS. Daar woont hij een groot deel van het jaar. Door het verkeerde advies vulde Tiësto jarenlang zijn belastingaangifte verkeerd in. Dat leverde hem een hogere aanslag en enorme boetes op. Het advocatenkantoor moet nu de extra belasting, de boete en de proceskosten betalen aan de DJ. In de Giro d'Italia is wielrenner Wilco Kelderman afgestapt. Hij heeft te veel last van zijn val van enkele dagen geleden. Dan nog het weer, zon en wolken. Af en toe valt er nog een bui, het is zo'n 13 graden. Vanavond gaat het overal opnieuw flink regenen en morgen begint droog. Later buien, soms met hagel en onweer, bij ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

enough of your love, baby. Just a touch.

0: the place?
1: Who's in the place? Sienna.
2: En ik heb de Braxtons voor je meegenomen. The Boss was een cover van Diana Ross uit 1979. En geschreven op het moment dat Diana zich losmaakte van haar platenlabel en haar eigen ding wilde doen. Zoals deze dames eigenlijk ook met deze track hebben gedaan. Wie ook zijn hele catalogus heeft laten inpikken is Luther Vandross. Maar ja, weet je, alle artiesten die na hem kwamen, die hebben ook gezien hoe iconisch zijn stem en zijn melodieën waren, zijn akkoorden. Het was alsof zijn nummers een soort gereedschapskist waren voor iedereen die dat wel wilde pakken. Daarom zomaar even de OG draaien, vind ik niet meer dan terecht. En ook omdat Never Too Much eigenlijk

Andras. Bijzonder dat hij na al die tijd nog steeds een instant mood booster is. Een van onze day one luisteraars, Lisa, die zit te luisteren. En ik vroeg je net of er iets is wat ik voor je kon draaien. En ze zei, Siana, wil je alsjeblieft Jerome Vandal en J-Way voor me draaien? Moonlight. En dat wil ik met alle liefde doen, want ja, Lisa die zit op kantoor met één oortje in. Omdat haar collega's niet naar Blend willen luisteren. Die vinden het allemaal iets te hiphopperig. Ja, you win some, you lose some. Maar misschien, Lisa, als we deze over de speakers bonden.

hier op NPO Blend. Ligt het aan mij of staat jouw tijdlijn ook vol met allemaal beelden van Michael Jackson? Sinds die biopic van hem uit is, zie ik alleen maar archiefbeelden van hem opduiken. Hoe hij in de studio aan het werk was, hoe hij dansers instrueerde. Ik vind het echt heel inspirerend om te zien. Maar er zijn dus ook heel veel oude quotes van hem die weer opduiken. En deze in het bijzonder vond ik mooi, dus ik dacht ik neem hem voor je mee, mocht je door een moeilijke tijd gaan. When life gets tough, always remember what Michael Jackson said.

0: Classic R&B, hip-hop en soul. Blend. Drie uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie denkt dat de zedenverdachte Jan B. mogelijk meer slachtoffers heeft gemaakt. Dat bleek vandaag in de rechtszaal. De man van 66 wordt onder meer verdacht van het misbruiken van twee kinderen en het maken van kinderporno van andere slachtoffers. Jan B. werkte bij een kinderdagverblijf in Amsterdam en zou daar een meisje van 2 hebben misbruikt. Ook zou hij 2 jaar geleden een jongen van 13 hebben betast. De OM zegt dat er nu 6 verdenkingen zijn en dat het mogelijk meer worden. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing. Maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Veilingsite eBay wil niet worden overgenomen door de veel kleinere videogamewinkel GameStop. 2 weken geleden deed GameStop een bod van ruim 55 miljard dollar. Om dat te kunnen betalen moest het 20 miljard dollar lenen. De Amerikaanse GameStop is in beurswaarde 4 keer zo klein als het wereldwijd opererende eBay. De bestuursvoorzitter van de veilingsite zegt dat het bod zorgvuldig is bestudeerd, maar het is volgens de voorzitter niet geloofwaardig en ook niet aantrekkelijk. In Australië moet een mijnbouwbedrijf van de rechter ruim 92 miljoen euro betalen aan een inheemse bevolkingsgroep. Op het land van deze mensen zou jarenlang illegaal ijzererts zijn gewonnen zonder hun toestemming. Het bedrijf zou daar heel veel geld aan hebben verdiend. Dan het weer, zon en wolken en af en toe een bui bij ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regenen. Morgen begint droog, later buien, soms met hagel en onweer. Het wordt dan ongeveer 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Len, Siana. We beuken samen je middagdip de deur uit.
1: Het is dinsdagmiddag en je luistert naar Siana. Zometeen hoor je Brandy en haar broer Ray J uit de tijd dat ze nog goed met elkaar waren. Another Day in Paradise. Maar eerst nog even het spelletje dat jij en ik iedere werkdag samen spelen. Om te voorkomen dat je nog meer cafeïne achterover tikt. Want als je dit raadt, ben je scherp genoeg en heb je dat eigenlijk helemaal niet nodig. Ik heb zo'n waanzinnige uithaal voor je klaarstaan. Wederom, van 1 seconde. Dus luister goed, wie hoor je hier?
2: Baby.
1: Ja, weet jij het? Oké, cool, stuur me een berichtje dan. Via de NPO Luister-app. Stuur me even de naam van de artiest en de track. En dan kijken we wie er vandaag...

dag heen krijgen. En als je net in één keer doorhad wie er achter die uithaal zat, dan snap ik dat je bent blijven hangen. Mocht je hem hebben gemist, ik laat hem zo nog één keer aan je horen. 1 seconde van een iconische uithaal die je vast en zeker kent. Lisa, die was er als eerste bij. Ik denk omdat ze de chat al open had staan. Die heeft eerder de track aangevraagd. Dus die is hartstikke spits vandaag. Vandaag ging het om de uithaal van deze persoon. Baby. Ja, Lisa was er het snelst bij. En had hem in 1 keer goed. Die herkende de stem van deze zangeres uit duizenden. Nas, I Ruled the World. En de stem was natuurlijk Lauryn Hill. Emma, Lionel, die hebben hem ook in 1 keer goed. Maar ja, Lisa was toch het snelst. Thanks voor alle leuke berichten. Woehoe.

0: Dit is
1: Ciana.
2: Je hoort het, een van de rauwste en meest kwetsbare teksten die hij ooit heeft geschreven. J. Cole met nieuwe muziek. Je luistert naar NPO Blend. Hi, ik ben Ciana. Je werkdag zit er bijna op. Met een beetje mazzel is morgen je laatste dag. Donderdag is het hemelvaart. Het is een vrije dag, toch? Misschien heb je dan lekker lang weekend. En als je wel moet werken, dan mis je ook niet zoveel. Mij heeft de zin niet, dus voor het weer hoef je niet per se die vrije dagen in te zetten. 12 graden en bewolkt. Ja. Meer dan genoeg reden om deze icon door je speakers heen te bonken. Beetje Jamaicaanse dancehall. Altijd wel lekker, toch? Inieke.

0: maken voor de middagshow. Ik zit hier met twee mannen. Hoe gaat het met jullie, jongens?
1: Heel goed.
2: Hoe is het met jou?
0: Ja, toch? Ik ga wel goed. Ik ben helemaal aan het uitkijken naar Hemelvaart, omdat ik nu in loondienst zit. En dat betekent...
1: Free
0: Vrijdag!
1: Maar weet je wat je gaat doen?
0: Ik ga alsnog wel radio maken. Huh? Maar ik ga ook chillen. Ik ga het beter opnemen. Oh, ik ga het zeg maar even neerzetten. En dan is het niet helemaal live. Omdat ik dacht, weet je wat? Iedere dag, alade, ben ik hier.
1: Ja.
0: Mama gaat een dag opnemen. Leuk met dit. Ja, toch?
1: Ja, ja, geniet ervan.
0: Toch?
1: Tuurlijk. Gewoon doen.
0: En jullie, jij bent sowieso vrij. Want jij doet maandag, dinsdag de middagshow.
1: Klopt.
0: Wat ga jij doen?
3: Ik heb geen show, want het is een feestdag. Dus doen we een light show met alleen de presentator zonder sidekick.
0: Oh.
3: Dus ik ga met jou chillen. We zijn vrij.
0: Hey.
3: Let's go.
0: Ik heb twee fragmenten voor je klaarstaan van Goed

0: Maar dus vandaag en gisteren.
1: Ja, vandaag en gisteren. Dit was een sample van Guy met Piece of My Love. En die heeft Big Sean dus gebruikt op zijn track Play No Games uit 2015.
0: Oké.
1: Ja.
2: Ja. Ik ben sowieso voor het origineel.
1: Ik ook. Dus we hopen dat die
2: het legendarische debuutalbum van Guy, dat ook Guy heette, 1988. Ik was nog slank.
0: Stop.
2: Ja.
0: Nog steeds slank, toch? Nee. I love it.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het moet veel makkelijker worden om internationale treintickets te boeken, vindt de Europese Commissie. Nu is het vaak lastig om treinkaartjes te boeken vanwege de vele verschillende aanbieders. Daarom wil de EU dat er één website komt. Zo kunnen reizigers in één keer een treinreis boeken met meerdere vervoerders uit verschillende landen. Zo wil de commissie grote ticketsites verplichten om het aanbod van meerdere vervoerders te laten zien. En moeten kleine en nieuwe aanbieders beter zichtbaar worden. De 66-jarige Jan B. heeft meer slachtoffers gemaakt dan tot nu toe bekend was. Dat zegt justitie in de zedenzaak rond het misbruik bij een kinderdagverblijf in Amsterdam. B. was tot vorig jaar raadslid van 50PLUS in Almere. En wordt vervolgd voor 6 strafbare feiten, waaronder een poging tot verkrachting van een meisje van 2. De Britse premier Starmer wil voorlopig niet opstappen. Hij heeft zijn ministers uitgedaagd voor een leiderschapsverkiezing, maar niemand heeft daarop gereageerd. Wel is de drempel om zo'n verkiezing te houden gehaald. 81 parlementsleden van Labour willen dat Starmer vertrekt. De druk op Starmer om op te stappen is toegenomen sinds het verlies van zijn Labour-partij bij de regionale verkiezingen vorige week in het Verenigd Koninkrijk. De grote winnaar was de rechtspopulistische partij van Nigel Farage. Drankjesproducent Stelz gaat reclameposters aanpassen. Daarin worden drankjes met alcohol van het bedrijf aangeprezen als limonade. Het wordt in de campagne Hard Lemonade genoemd, waarbij hard klein is geschreven. Op sociale media is daarover ophef ontstaan. Bij de reclamecodecommissie zijn er 5 klachten over binnengekomen, maar die zijn nog niet in behandeling genomen. Dan het weer, zonnig en zo goed als droog. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond gaat het overal flink regen. Het koelt af naar 4 tot 7 graden. Morgen meer buien met
1: NTR, Serginio en Howard.
2: Dat was een abrupt einde van het nieuws, Howard.
3: Ja, DJ plotseling in de

0: een sample van Nice and Slow van Usher.
1: Mm.
0: Viel het je op?
1: Nee, het was me niet direct opgevallen.
0: Oké dan. Nou ja, dat had ik wel van je verwacht. Normaal ben je altijd snel met dat soort dingen.
1: Nou, dat zal nog blijken.
2: Dit is Bridge the Gap.
0: Een hele goede middag. Je luistert inderdaad naar Bridge the Gap op NPO Blend... samen met Serginho en Howard.
3: Hallo, Jess.
0: Hey, ik begin met iets heel randoms. Het is vandaag namelijk de dag van het tandvlees.
3: Wat? Heeft tandvlees ook een dag?
0: Tandvlees heeft ook een dag.
3: En wat moeten we dan doen?
0: Erbij stilstaan en bewust zijn van wat tandvlees allemaal, waar het allemaal goed voor is.
3: Nou ja, je dentale verzorging is wel heel belangrijk, want uiteindelijk hebben ziektes als dementie en Alzheimer ook te maken met hoe je je gebit verzorgt.
0: Oké, ja. Dus daar begint het.
3: Daar begint het. Dus als je niet goed voor je smoel zorgt, kan je daar op latere leeftijd op allerlei manieren last van krijgen.
0: Oh damn, dat is een goeie om te weten. Mm-hmm. Ik kreeg net ook op de redactie verteld door onze Kavita, mm-hmm, dat je tijdens je zwangerschap kunt merken aan je tandvlees of alles goed gaat.
3: Okay.
0: Vrouwen die bloedend tandvlees hebben, ja, daar gaat er vaak iets mis bij het kind.
3: Oh, wauw. Dat staat dus met elkaar in verbinding. Nooit geweten.
0: Wist ik ook niet. Nee. Dus dat soort dingen kom je op de dag van het tandvlees te weten.
3: Nou, ik weet wel dat ik soms op mijn tandvlees loop. Maar dat is aan het eind van een werkweek.
0: Oké, ook een goeie om te weten. Howie, je was gisteren naar een voorstelling geweest. Ja. Welke was dat en hoe was het?
3: Ik was naar De Dood van Benny Simons. Met Daniel Kolf in de hoofdrol. Het is een toneelstuk van theater Orkater. En wat Orkater zo bijzonder maakt is dat ze altijd muziek centraal stellen in hun voorstellingen. En dat betekent dus dat de bandleden ineens ook stukken kunnen acteren. Of dat de acteurs ineens zingen of muziekinstrumenten bespelen.
0: Ja.
3: Maar niet op een soort suffe manier, maar gewoon heel erg real en heel erg nu. Ik heb eigenlijk 2 uur zonder adem te halen naar een waanzinnig toneelstuk zitten kijken.
0: Nice.
3: En ik raad iedereen aan om, als je nog de gelegenheid hebt, te gaan kijken naar De Dood van Benny Simons.
0: Goeie. Mm-hmm. Sowieso shout-out naar Daniel Kolf.
3: Ja, toch.
0: Dat is sowieso mijn boy. Prijs gepakt,
3: hè, voor deze rol.
0: Ja, dat weet ik. Mooi. Soms kom je verhalen tegen waarvoor je ruimte moet maken in de show. Dit is iets wat best wel zwaar is en wat minder leuk is. Maar ja, Romano Misijan, die heeft zijn kind vorig jaar verloren op 12-jarige leeftijd.
3: Wauw.
0: Ja, hoe ga je om met het verliezen van je kind en de strijd daartegen? Romano is een crowdfunding gestart om een documentaire te maken over het verwerkingsproces hiervan.
3: Mm-hmm.
0: Hij wil namelijk andere ouders die door hetzelfde heen gaan of in de toekomst misschien daar doorheen gaan, laten weten dat je het verdriet kan omzetten tot kracht.
3: Okay.
0: En daarover wil hij dus een documentaire gaan maken. En we spreken hem zo meteen hierover.
3: Oh, dat is wel bijzonder.
0: Heel bijzonder. Dus ik ben vooral benieuwd naar zijn verhaal en hoe hij die kracht zo snel heeft gevonden binnen een jaar tijd. Ook spelen we de muziekquiz die we gisteren ook speelden. Daar kreeg je wel een goede pak slaag van me, Howie. 5-0. Ben ik niet van je gewend.
3: We gaan het zien. We gaan het zien. Je hebt dit soort dagen, je hebt ander soort dagen. Weet je wel?
0: Het komt allemaal goed, joh.
3: Daarom.
0: Maar eerst muziek. Big Pun.

0: Ain't Leaving Without You, Jay the Kiss en Jaheim hoorde je hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. Hey Romano, daar hadden we het net al even kort over. Die wist niet wat hij met zijn leven aan moest na het overlijden van zijn 12-jarige zoon Delivio. Totdat hij de stem van Delivio hoorde en die zei: papa, sta op, je kan het. En door een documentaire erover te maken wilde hij de kracht verspreiden naar mensen die door hetzelfde heen gaan of misschien in de toekomst helaas hetzelfde moeten meemaken. En we bellen zo meteen met hem hier in de show tijdens Bridge the Gap. In aanloop van de Blend Top 1000 hebben we de muziekquiz gespeeld, Howard. Mm-hmm. Dit was zo leuk, dus we hebben besloten om hier voorlopig eventjes mee verder te gaan.
1: Leuk hoor.
0: Ja, Keep It Simple is een throwback R&B en hip-hop quiz van onze collega Rikus en Howie. Mm-hmm. Een van de spelletjes die daar gespeeld wordt heet Just a Second. En dat gaan wij nu dus ook spelen samen met onze producer en quizmaster van de show, Delano.
2: Delano. Oh, zo kan dat. Goedemiddag, zonnestraaltjes.
1: Hoi, hoi. Middag.
2: Hallo, hallo. Ja, ik ben benieuwd, want ja, gisteren, Howard is onze grote muziekkenner. Maar hier gaat het ook om snelheid.
1: Ik kende al dus die tracks. Wil ik even gesteld hebben. Maar ik reageerde te langzaam.
2: Het ik ga jullie dus 5 tracks laten horen. Ik begin bij het nummer, het fragment, laat ik dan 1 seconde horen. Mochten jullie dat niet weten, ga ik naar 2 seconden. En uiteindelijk maximaal 3 seconden. Mm-hmm. Als je het antwoord weet, roep je je naam.
1: Ja.
2: En zeg je de artiest en de titel van de track.
1: Ja.
0: Yes.
2: Oké? Okay? Ja. Ja, je bent nu spits. Maar kijk of je dat zo ook bent.
0: Maar dus geen halve punten.
2: Nee, geen halve punten.
0: Je even
2: punten.
0: Kijken om het jou makkelijker te
2: je
0: maken.
2: Je presenteert toch ook geen halve show?
1: Halve punten.
2: Het is alles of niets.
0: Ik dacht, misschien kan Howard dan ook een keer een punt scoren.
1: Kom nou maar.
2: Ja, je moet nog steeds je eerste punt moet je gaan maken.
1: Ja, we gaan niet met halve punten werken. Kom
2: ja, en wat ik dan doe, ik laat het fragment horen. Als het dan is geraden, dan laat ik het nummer ook eventjes een stukje horen. Zodat je als luisteraar ook denkt van, dat was die. Dus ga snel naar fragment 1. Moet ik wel het juiste drukken, dus daar komt die.
1: Howard!
0: Hey.
1: Cool and the Gang, Ladies Night.
2: Ja, dat is helemaal goed hoor. Ik laat hem even een stukje horen.
0: Nee, ik zou voor Lil Kim gaan. Dus
2: precies,
0: dat komt sowieso
2: en dat dacht
0: fout.
2: Ik ook dat je dat zou doen. Dus ik denk van oké. 1-0 voor de heer. Kom, broer, we gaan snel door naar fragment 2. Dus heren, spits je oren.
1: Wat? Krijgen we nu gelijk 2 seconden?
2: Het was al langer dan 2 seconden. Ik geef jullie nog 1 kans.
1: Was dit al 3?
2: Nee, nu komt de laatste.
1: Dit is een van die chick rappers, maar ik weet niet welke. Ik heb geen idee.
0: Pas.
2: Ik laat hem even verder horen.

0: Helaas. Okay. Geen punten. We gaan snel door naar fragment 3.
1: Ja, Howard. Dit is Mos Def met Miss Fat Booty.

0: Maar houd het,
1: ik was coulant voor je, want ik wil niet als eerst horen ja. Het is gewoon ha, eerst je naam. Niet ja, oké?
2: Okay? Afgekeurd.
1: We gaan, nee, het is 2-0. We gaan naar fragment 4. Spits je oren.
2: Howard, je hebt me gebruikt, Arnhemsgewijs.

0: de vijfde ook goed hebt. Hier komt track 5. Serginho, doe even je best.
1: Ja, ja.
0: Track nummer 5.
1: Serginho! Dit is 50 Cent. Samen met Mobb Deep.
2: Halve punt.
0: Nee, kom op. Ik geef je nog een kans. Ja, met. Je zit goed. Alleen de titel van de track nog.
1: Out of Control.
0: Hey!

0: moet zeggen, jullie muzikale kennis laten jullie niet in de steek. Ik vind het netjes.
1: Goed hoor.
0: Nou, volgende week nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, je mag een track aankondigen, Howie.
2: Wat gaan we horen? Ik denk LL Cool J met Mama Said Knock You Out.

0: Van mij is regisseur. Mm-hmm. En hij wil de documentaire Na de Stilte maken. En hij vertelde mij over het verhaal van Romano Misijan, die vorig jaar zijn zoon is verloren. En op de redactie liet ik je een trailer zien. En het is echt een ingrijpend verhaal, hè?
1: Ja, dat kan je wel zeggen.
0: Het is echt ingrijpend. Het verlies van De Livio veranderde het leven van Romano en zijn familie voorgoed. Ja, na een lange en intense strijd tegen de ziekte verloor De Livio op 12-jarige leeftijd zijn leven. En slechts 3 dagen voor zijn 13e verjaardag. Ja, vanuit dat diepe verdriet ontstond uiteindelijk een nieuwe missie. Anderen inspireren om ondanks pijn en tegenslagen weer kracht en richting te vinden.
1: Ja.
0: En dat wil Romano gaan doen. Romano, goedemiddag.
2: Goedemiddag, goedemiddag.
1: Hallo Romano.
0: Hey, sowieso vind ik het heel, heel dapper en mooi dat je dit wilt gaan doen. Maar ik vind het ook heel bijzonder dat je zo snel al de draad hebt kunnen oppakken. Het is 9 maanden geleden dat je je zoon bent verloren. Rest in peace. Hoe heb je dit zo voor elkaar gekregen om zo snel die knop om te zetten?
2: Eigenlijk veel mindset, gedachten, positief blijven denken. Positief naar het leven kijken en gewoon een nieuwe richting vinden. Eigenlijk is het, de omslag is eigenlijk gekomen door een moment dat ik zo zwaar werd, zo donker werd, dat ik uiteindelijk een ingeving kreeg. Ik die stem hoorde van mijn zoon en die zei, sta op papa, je moet verder. En dat moment ben ik eigenlijk helemaal geswitcht.
1: Hmm. Ja, dus als je helemaal op de bodem bent, dan is de enige weg alleen nog maar omhoog eigenlijk.
2: Zeker, zeker, zeker. Ja. Natuurlijk is dat niet makkelijk, niet vanzelfsprekend. Ja, je kan natuurlijk in zo'n situatie 2 kanten omgaan.
1: Ja.
2: Je kan helemaal naar links gaan of je kan naar rechts gaan.
1: Ja.
2: In de kracht gaan of in de negativiteit.
1: Uh-huh.
2: En ik heb eigenlijk voor de kracht gekozen.
1: Ja.
0: De kracht is kiezen voor vooruitgang en mensen willen inspireren met dit verhaal. Ik kan me voorstellen dat als jij over dit verhaal praat en het hierover hebt met mensen, dat zij het best wel ongemakkelijk vinden om het hierover te hebben met jou. Vooral omdat jij dit hebt meegemaakt. Hoe doe je zoiets?
2: Ja, klopt. Dat is verschillend. Natuurlijk, nu krijg ik veel reacties van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Die uiteindelijk geïnspireerd raken door mijn verhaal.
1: Ja.
2: Dus uiteindelijk, nu dat ik eigenlijk het erover heb, zie je dat mensen het wel makkelijker erover hebben, zeg maar. Dat ik er niet over praat.
1: Mm-hmm. En waar loop je tegenaan als je met mensen praat? Zijn er dingen die je opvalt, dingen die vaker terugkomen?
2: Ja, zeker, zeker. De dingen die vaker terugkomen zijn mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, of met een ouder, of met een kind. Maar die eigenlijk nog steeds erin zitten, zeg maar. Dus zeg maar, die zitten al jaren, blijven ze erin aan. En dat kan natuurlijk. Zeker,
1: ja.
2: Het is niet makkelijk om hieruit te komen. Maar het is uiteindelijk belangrijk dat je gewoon een richting vindt.
1: Ja.
2: En de mooie herinneringen met je meedraagt om verder te gaan. En niet de negatieve beeld waar je in blijft hangen, zeg maar.
1: En wat is het plan met de docu? Wat wil je laten zien in de documentaire?
2: In de documentaire wil ik eigenlijk mensen laten zien dat het maakt niet uit wat er gebeurt in het leven. Het leven is moeilijk, zwaar en dingen kunnen je overkomen.
1: Mm-hmm.
2: Maar je hebt de kracht om verder te gaan. Je moet alleen geloven in jezelf en gewoon
1: Dus de docu is ook gericht op de toekomst en niet te veel naar het verleden?
2: Zeker, zeker, zeker.
1: Okay.
0: De docu die dat moet mensen gaan helpen. Maar op dit moment is er ook hulp nodig om die docu te maken, heb ik begrepen.
2: Klopt, klopt. Wij zijn in het begin toen we de documentaire zijn gestart, hadden we een crowdfunding gestart. Die staat nu op bijna 50%. Dus er is nog een kleine 50% nodig om het helemaal rond te maken. En dan zijn we ready to go.
1: Oké, okay, en hoeveel tijd heb je daar nog voor?
2: We zitten nu in een kleine 1,5 maand nog, totdat de crowdfunding echt gaat stoppen. Dus...
1: Oké, okay. Dus je hebt 1,5 maand de tijd om die andere 50% binnen te halen?
2: Ja, ja.
1: Hoe kunnen we je daarbij helpen?
2: Zoveel mogelijk support, maar mensen die het voelen, mensen die het willen supporten, mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Of al zit je in een moeilijke situatie,
1: mm-hmm.
2: Al is een relatie overgegaan, een baan die weg is gegaan waarvoor je in een diepe put bent beland.
1: Mm-hmm.
2: Voel de kracht en de energie wat ik spreek naar iedereen.
1: Ja.
2: Dus ik bedoel het ook voor iedereen, zeker.
0: Romano, waar is de crowdfunding te vinden? Ik kan me voorstellen dat iemand nu zit te luisteren en die denkt, ik wil supporten, maar waar kunnen ze dat dan doen?
2: Via mijn Instagram staat het, Romano Misijan 1. En dan staat er onderin mijn bio. Daar kunnen ze gewoon de link vinden.
0: En via die link kunnen ze dus doneren op de crowdfunding?
2: Ja.
0: Oké, dan. Romano, Missy John, hartstikke bedankt voor je tijd. Sowieso vind ik het heel krachtig dat je, ja, los van jezelf ook andere mensen door een moeilijke tijd heen wilt helpen. En hopelijk kan de documentaire hier verandering in brengen voor een hele hoop mensen.
2: Zeker. Dat is de doelstelling en daar gaan we zeker naartoe.
1: Veel plezier met het halen van het doel. En we hopen echt vanuit ons hart dat het gaat lukken allemaal.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel, Romano.

0: vroeg iemand mij wie de Queen of R&B is. En ik wist het antwoord niet. Ik weet wel dat Mary J. heel vaak genoemd wordt.
1: Ja, de Queen of Hip Hop Soul.
0: Is dat al volledig besloten of hangt het nog een beetje in de lucht?
1: Nou, er was laatst, en toevallig dat je dit vraagt, er was laatst op Facebook een of andere R&B groep, zo'n gemeenschap zeg maar. En die hadden als vraag gesteld: Mary J. Blige of Faith Evans? En Mary heeft verloren, man.
0: Oh, echt?
1: Ja, want mensen vinden Faith Evans de betere zangeres. Mary heeft een soort uitstraling en een soort legacy om zich heen. Mm-hmm. Maar als je gaat kijken naar range en zangkwaliteiten, ja, dan is Faith Evans eigenlijk niet te kloppen. Niet door Mary J.
0: Maar bij King and Queens of een bepaalde genre kijken we toch vaak naar de discografie, de tracks die gebracht zijn.
1: Het feit is dat Mary die term, de Queen of Hip Hop Soul, echt cadeau heeft gekregen van journalisten en dat soort mensen.
0: Mm.
1: Want zij was toen, ja, deed ze iets wat baanbrekend was op hip-hop beats, soulmuziek zingen zoals zij dat deed. Dat was wel nieuw. Maar als je gaat kijken naar, nou wat ik net zei, als je gaat kijken naar de vocale kwaliteiten, dan gaat ze het niet winnen van Faith Evans.
0: Daar kan ik me in vinden.
1: Ja.
0: Daar kan ik me zeker in vinden.
1: En het is moeilijk om het toe te geven, want Mary heeft Mad Legacy. Maar die titel, The Queen of Hip Hop Soul, kreeg ze eigenlijk al bij het uitkomen van haar tweede album, My Life. En dat is gek, want dan heb je net alleen je debuutalbum gehad. En What's the 411 is echt een legendarisch album, maar dat is wel echt te mager om de titel van Queen al te krijgen. Maar ze heeft hem voornamelijk gekregen door pers en mensen uit de industrie. Het werd een ding om haar zo neer te zetten.
0: Oké, dus als we kijken op basis van zangkwaliteiten, dan zeggen we Faith Evans.
1: Ja.
0: Maar als we checken op basis van hits en tracks.
1: Legacy. Dan moet je dat aan Mary geven.
0: Precies. Oké.
1: Okay. En als je er anders over denkt, laat het weten.
0: Ja, dat wil ik net zeggen. NPO Luister-app, download hem eventjes en stuur jouw mening door. Want misschien heb jij een totaal andere persoon in je hoofd. Dat kan natuurlijk ook. Want ik zag ook heel veel Toni Braxton voorbij komen op internet. Nee? Ja?
1: Ja. Ja, ik weet het niet. Ik zelf, maar dat is een persoonlijk ding uiteindelijk. Blijft een persoon. Ik vind dat gedoe van Tony op een gegeven moment een beetje eentonig of zo.
0: Vind je dat zo klinken?
1: Ja, ik vind het te een Tony Braxton.
0: Maar goed, goed gejat. Daar zouden we naartoe gaan.
1: Oh, ja.
0: En daar gaat het nu ook om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. Ja, we hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks waar goed jatwerk in heeft plaatsgevonden. En vandaag gaat het om Guy met Piece of My Love.

0: uiteindelijk kan er maar eentje gedraaid worden, Howie.
1: Zeker weten.
0: Waar heb je op gestemd vandaag?
1: Natuurlijk op Guy, toch?
0: Dat had ik ook wel verwacht.
1: Ja, toch?
0: Ik heb zelf ook gestemd op Guy.
1: Oh, dat vind ik verrassend.
0: Hoezo?
1: Omdat jij bent meer van die generatie van Ty Dolla $ign en die ene jongen die zo goed kan dansen.
0: Dat is niet waar.
1: Oh.
0: Ik ben van alle generaties.
1: Oh, dat is ook zo. Neemt u mij niet kwalijk.
0: Maar uiteindelijk bepaalt de luisteraar. Op Guy en Piece of My Love hebben onder andere Edson en Nils gestemd. Maar Tom en Ashley die stemden voor Big Sean, Chris Brown en Ty Dolla $ign met Play No Games.
1: Ja, je kan zien dat die Edson en met name die Nils, die weten wat ze doen. Die hebben er verstand van.
0: Hey, je mag geen luisteraars disrespecten op basis van muzikale keuze, vind ik.
1: Nee, ik geef ze juist een credit, want zij hebben namelijk op
0: ja, maar
1: My Love
0: gestemd. Die 7% of die 8% die op de andere track gestemd heeft, Die verdienen ook hun credits.
1: Dankjewel.
0: De meeste stemmen zijn met 93% gegaan naar. Dus er is 7% die volgens jou niet goed is. Jesse, Esse, Martijn, Nienke, Inni, Lan, Rama, Otman, Cherish en Romy die stemden voor de winnende track. En dat is Guy met Piece of My Love.
1: Yes!
0: Ja, ben je blij?
1: Ik ben heel erg blij.
0: Laten we genieten van deze Guy met Piece of My Love. En je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. En tijdens Bridge the Gap zorgen we voor goede muziek, maar ook voor leuke praatjes en verhalen. En jij mag altijd meedoen via de NPO Luister-app. Dus download hem als je hem nog niet hebt en praat.

0: Piece of My Love. En een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap hier op NPO Blend. Zometeen na het nieuws van 5 uur gaan we nog een uur langer door. We hebben straks ook weer een open spot in de playlist. En die moet ingevuld worden met een track. En we zijn vandaag op zoek naar een track waar je hoop en of troost uithaalt. Ja, denk eventjes na. Komt er een track bij je op? Ja, laat het dan eventjes weten via de NPO Luister-app... door middel van een berichtje of een voice-memo... met daarin de titel van de track en de naam van de artiest. En laat ook even weten waarom deze track jou hoop en of troost geeft. En dan hoor je hem zometeen misschien wel terug.
1: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 5 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld. Het lijkt erop dat bij die protesten niet alleen omwonenden betrokken waren. Asielminister Van der Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. De Tweede Kamer wil niet dat de hypotheekrenteaftrek automatisch hoger wordt als de inkomstenbelasting volgend jaar stijgt. Regeringspartijen D66 en CDA stemden voor een motie daarover van GroenLinks-PvdA, waardoor die een meerderheid kreeg. Tot ergernis van de derde regeringspartij, de VVD. Die houdt vast aan de afspraak in het regeerakkoord dat er niet aan de aftrek wordt gemorreld. De politie nam vorig jaar bij minderjarigen 2300 verboden wapens in beslag, een recordaantal. Er waren bijna 1000 steekwapens bij en verder honderden vuurwapens. Niet normaal, zegt de verantwoordelijke politiefunctionaris Martin Sitalsing. Wapenbezit onder jongeren verdient volgens hem de volle aandacht. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire ergens door geprikt. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Waardoor hij is geprikt is niet bekend. Jette moest daardoor een afspraak op Bonaire afzeggen. Dick Advocaat gaat opnieuw als bondscoach de nationale voetbalploeg van Curaçao leiden, heeft voetbalbond FFK bevestigd. Het was een wens van de spelers en de sponsor. De bond hield eerder vast aan Fred Rutte, die Advocaat verving sinds eind februari. Maar Rutte trok zich gisteren terug. Advocaat wordt komende zomer de oudste WK-bondscoach ooit. Hij is 78. Het weer. Vanavond gaat het opnieuw regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan zo'n 11 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NTR, Serginio en Howard.
0: Ja, een track waar jij troost en of hoop uithaalt. Laat het eventjes aan ons weten via de NPO Luister-app.

0: hoorde je 112 met Dance With Me.
1: Herinner me er maar inderdaad niet aan dat het concert niet door is gegaan. Het was wel een aardelating, hoor.
0: Wanneer was dat ook alweer?
1: Vorige week.
0: Oh, vorige week?
1: Ja, of twee weken geleden. Dus begin mei zou Emma Mark in Tivoli zijn en ik had kaarten.
0: Oh ja, daar zou je heen gaan.
1: Ik zou gaan met de tweeling, maar...
0: Niet doorgegaan.
1: We krijgen allemaal ons geld terug. De hele tour is teruggeroepen omdat ze stemproblemen heeft.
0: Oh, damn.
1: Ja, is heftig.
0: En hoe ver van tevoren kregen jullie het te horen?
1: Een week.
0: Oh, het was niet dat jullie al in de staal stonden en
1: nee,
0: dat er
1: het
0: een,
1: was geen music on.
0: En dat er een comedian opkwam die zei:
1: Nou, ik ben in de plaats. Nee, dat was niet aan de hand.
0: Nou, gelukkig maar. Alsnog vervelend, want ik kan me voorstellen dat er mensen naar uit hebben gekeken.
1: Ja, man.
0: En dat je dan toch wel teleurgesteld bent. Hey, nog een uurtje gezelligheid hier op NPO Blend. Tot 6 uur luister je naar Bridge the Gap met Serginho en Howard. Hey, Rihanna heeft een tekening van haar kind laten tatoeëren.
1: Oh.
0: Een tekening met alleen maar krassen.
1: Wauw. Ja. Een artistieke, abstracte tekening.
0: Echt een abstracte tekening. Maar ook tegelijkertijd vinden heel veel mensen het super dom. En daarom heb
1: ik... Nou ja, dat vind ik nou weer raar. Ik bedoel, als zij dat wil, dan is dat toch haar keus.
0: Ja, uiteindelijk moet je plaatsen wat je wilt.
1: Ja, zoals... en als zij dat een mooie herinnering vindt... dat ze een tekening heeft van toen een kind nog abstracte kunst maakte... ja, prima.
0: Ja, ik vind het wel een aparte keus.
1: Ja.
0: Daar zijn we het wel over eens, denk ik. Maar wij willen dus vragen aan de luisteraar... wat is de domste tattoo die je kunt zetten? Denk daar eventjes over na. Ja. Laat hem even sudderen en dan komen we er zo meteen op terug.
1: Goeie.
0: Ook zijn we op zoek naar een track waar je hoop en of troost uithaalt. Want we hebben zo meteen een open spot in de playlist.
1: Ja.
0: En die willen we dan daar gaan draaien voor jou. Met een stukje van jouw verhaal erbij ook. Dus vertel ook eventjes waarom deze track troost en of hoop aan je geeft. We bellen straks met Viros Amerikan vanuit Zuid-Afrika... die bezig is met de opnames van Vals Paradijs 2.
1: Mm-hmm.
0: Dus het wordt een gezellig uurtje, Howard.
1: Leuk.
0: We hebben nog eventjes te gaan, dus blijf lekker luisteren. En
1: goede muziek.
0: Goede muziek vooral ook.
1: Wow.
0: Postman met You Wait, daar beginnen we mee. Mm-hmm. En ook Soul for Real komt eraan met Every Little Thing I Do.

0: For Real Every Little Thing I Do. En daarvoor hoorde je Postman met You Wait. Hey, Howie. We vroegen net aan de luisteraar wat de domste tattoo is die je kunt zetten. Naar aanleiding van de tatoeage die Rihanna getatoeëerd heeft. Mm-hmm. Een tattoo van een tekening die haar kind gemaakt heeft.
1: Ja.
0: En dat zijn letterlijk alleen maar krassen.
1: Ja.
0: Ik zie dat er net een berichtje binnenkomt van Pancho. En die zegt, de naam van je partner. Dat is echt de domste actie.
1: Hoe heet die man die dat zegt?
0: Pancho.
1: Oké. Okay.
0: Wat is daarmee?
1: Niks. Ik had niet gedacht, misschien heb ik het niet goed gehoord.
0: Maar ja, dat dus. Ik zie dat er ook een berichtje binnenkomt van Mario C. trouwens. En die zegt dat ze gedoneerd heeft op de documentaire van Romano.
1: Oh, dat is lief.
0: Ja, er staat meteen gedoneerd. Ik hoop dat Romano mensen die dit vreselijke leed ook meegemaakt hebben tot steun kan zijn met zijn documentaire. Respect.
1: Mooi.
0: Shout-out naar Mario C. Sowieso mooi dat je gelijk tot actie bent overgegaan. En we krijgen nog steeds tracks doorgestuurd met betrekking tot de request. Want we zijn op zoek naar een track die troost en of hoop kan bieden. Mm. En vertel ook eventjes jouw verhaal erbij waarom die track jou troost en of hoop kan bieden.
1: Wat lijkt jou een domme tattoo?
0: Je eigen naam.
1: Je eigen naam zelf?
0: Ja, op je eigen lichaam.
1: Je wil niet ergens Serginho tatoeëren.
0: Dat vind ik echt crazy. Ik vind het ook crazy als je je geboortedatum tatoeëert.
1: Uh-huh.
0: Gewoon alles, alle informatie van jezelf op jezelf tatoeëren vind ik crazy.
1: Dat vind je gekheid.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat, naam partner vind ik crazy.
1: Kun je de naam van je verkering zou je nooit tatoeëren?
0: Nee, dat vind ik crazy.
1: Oké. Okay. Geboortedatum van je verkering?
0: Crazy.
1: Gewicht van je verkering.
0: Crazy, crazy. Nee, dat gaat er echt niet doorheen komen bij mij.
1: Wat zei jij wel? Jij hebt helemaal niks, hè?
0: Ik wil helemaal geen tattoos.
1: Oh, je wil niet?
0: Ik ben er echt op tegen.
1: Maar waarom?
0: Ik wil het gewoon niet.
1: Oké, maar dat moet een reden zijn, toch?
0: Het past gewoon niet bij mij als persoon.
1: Oh, oké.
0: Dat is het meer.
1: Is goed.
0: Je hoeft je niet offended te voelen omdat jij twee volle armen hebt.
1: Nee, ik voel me totaal niet offended.

0: maar ik vind... Ik wil niet een rare, motivatie, maar je vindt het niet bij jou passen.
1: Hoezo is dat een rare motivatie? Je mag toch gewoon iets niet willen?
0: Nee. In deze tijd, kan dat niet.
1: Wat is dit nou voor raar?
0: Dit is de tijd waarbij je alles moet motiveren.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, ik wil geen tattoos omdat ik geen tattoos wil.
0: Oké, okay, nou duidelijk. Hoe zit het met onze Delano? Je vriend met zijn koptelefoon?
1: Volgens mij heeft Lano ook geen tattoos, toch?
2: Ik heb helemaal geen tattoos. Maar dat heeft meer te maken dat ik echt al... Nu inmiddels 42 jaar, maar dat ik echt al zoveel jaar het niet weet wat ik dan zou willen. Mm. En toen 2 jaar geleden, toen ging ik back to the roots. En toen dacht ik, weet je wat, ik krijg daar wel echt zeg maar de inspiratie.
0: Je bent naar Molukken geweest.
2: Naar de Molukken geweest. Ja. En dan dacht ik van, nou, daar krijg ik inspiratie. En dan ga ik het doen, maar op een of andere manier. En al mijn vrienden zitten helemaal vol. Ja. Vrienden zijn ook gewoon tattoo artists. Ja. Met eigen tattoozaken. Maar ik weet het niet. Ik denk dat als ik eenmaal eentje zet... Ja. Dat ik de smaak te pakken heb, maar tot nu toe ben ik clean.
0: Ik zou wel weten wat jij zou moeten tatoeëren.
2: Nou, daar komt ie, zeg het maar.
0: Hallo, zonnestraaltje.
1: Nee, ik zit even te denken hoe het komt dat ik het zelf niet wil. Maar mijn ouders hebben geen tattoos. Mm-hmm. Verkering heeft geen tattoos. Mm-hmm. De ouders van Verkering hebben geen tattoos. Mm-hmm. Dus in mijn omgeving is een tattoo nemen gewoon niet vanzelfsprekend.
0: Nee, begrijp ik.
1: Mijn broer heeft geen tattoos. Mm-hmm. Nee, het is gewoon niet echt iets wat voorkomt.
0: Nee, okay.
2: Mocht inshallah je ooit een zoon krijgen... dan denk ik dat hij onder de tattoos zit.
1: Zou grappig zijn.
0: Ja, heel vet,
1: maar Howard zit onder de tattoos.
0: Bij mij is het pas laat gekomen. De eerste tattoo was een verwijzing naar mijn kinderen.
1: Ja.
0: Ik heb een eigen tweeling. Dus ik heb een soort gebroken cirkel. 2 helften samen 1.
1: Ja.
0: En het is wel zo dat als je eenmaal begint... Ja, dan is het wel heel erg makkelijk om weer een volgende... en weer een volgende en weer een volgende te zetten.
1: En op welk moment besloot je die tattoo van je dochters te zetten?
0: Na hun geboorte. Ze waren denk ik een jaar of zo.
1: Maar hoezo een tattoo? Je had ook bijvoorbeeld een sieraad kunnen maken.
0: Ja, maar ik wilde iets wat voor altijd op me is.
1: Oké. Okay.
0: Ja, een sieraad kan je weer afdoen of kwijtraken. Zeker in mijn geval. En dus ik dacht, ja, ik wil wel iets wat niet meer weggaat. En toen is het een tattoo geworden.
1: Oké, dan. En nu zitten je 2 onderarmen helemaal vol.
0: Ja, klopt. En mijn sleutelbeen en de tekst op mijn kuiten. Het gaat heel hard.
2: Hey, maar weet je wat ik wel grappig vind? Vroeger, dan had je zeg maar een idee van... een persoon met tattoos is een bepaald soort type. Of een dans, weet je wel. Maar nu heeft iedereen tattoos.
1: Gewoon heel normaal nu. Ja.
2: Zeg maar, het is echt... Ja.
1: Ja, mooi toch dat we daarin gegroeid zijn als mensen.
0: Zo is het. Lekker voorwaarts.
2: Precies. Lekker krassen van je kind.
1: Hey, je kunt meepraten via de NPO Luister app. Laat eventjes
0: weten. Ik weet
1: weten.
0: Wat jij zou tatoeëren als je al iets tatoeëert.
1: Nou?
0: Zaandam.
2: Zaantje.
0: Zaantje toch? Je roots.
1: Nee, dat zou ik niet tatoeëren. Maar hoe bedoel je Zaandam? Gewoon
0: de tekst Zaandam op je rug.
1: Oh nee, dan zou ik eerder een molentje doen of zo.
2: Oeh,
1: snap je wat ik bedoel? Zoiets zou ik
0: naar eerder
1: doen.
0: We gaan sparen. Voor zo'n verjaardag.
1: Gaat nooit gebeuren, lieve mensen. Maar je kan dus meepraten wat ik wilde zeggen. En dat kan via de NPO Luister app. Praat gezellig mee als je ergens op wilt inhaken. Want we zitten hier voor jou, met jou. En dat met heerlijke muziek. Dit is

0: Howie, we hebben het in Bridge the Gap wel eens gehad over mijn oude buurjongen Firos.
1: Ja.
0: En niet zomaar, maar vanwege zijn allereerste docu, die ook nog eens een Septimius Award voor Best Short Documentary won. Mm-hmm. Documentary, om het even goed uit te spreken. Vals Paradijs. En dat heeft hij samen gemaakt met zijn neef Parvan Marwehe. En dat gaat over het verborgen verleden van een Hindoestaanse voorouder.

0: gezien, Howard?
1: Ik heb hem niet gezien.
0: Oh, nog niet.
1: Wat jammer is, want ik zou... Ik was destijds gevraagd om die Septimus Awards te presenteren... maar ja, ik kwam er niet uit qua agenda. Dat was wel jammer.
0: Oké, dan. Nou ja, dan heb je nog iets om te bingen.
1: Zeker.
0: Ik heb de docu wel gezien en ik keek ernaar... en ik vond het allemaal heel interessant. Maar aan het einde van de docu dacht ik wel... ik wil toch nog meer weten. Okay. Ik miste nog de net iets diepere laag.
1: En wat zou je net zien?
0: Er komt een deel 2.
1: Hey.
0: En daarvoor is Viros nu in Zuid-Afrika voor de eerste opnames van Vals Paradijs 2. Viros, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Goedemiddag, jij bent helemaal in Zuid-Afrika op dit moment. Waar van Zuid-Afrika precies?
2: Ik sta nu midden in de filmset.
0: Oké.
2: Dus we zijn nu letterlijk op het strand in Durban. Dus ik heb de cameraman even gezegd van, joh, even pauze. Want dit... interview is goud.
0: Wauw, Howie, we zitten gewoon midden in de set.
1: Dat kan allemaal tegenwoordig.
2: We staan midden op de set nu.
0: Oké, dan.
2: Aan de andere kant van de wereld.
0: Hey, Viros, waarom vonden jullie het belangrijk om na het succes van Vals Paradijs 1... op zoek te gaan naar nieuwe verhalen en geschiedenis?
2: Ja, meerdere dingen. Kijk, je gaf al aan, hè. Het voelt niet helemaal af. Je hebt een prachtige documentaire gemaakt, maar je wilt eigenlijk nog meer wanneer je net... en wanneer er lekker in zit.
0: Ja.
2: En daarnaast zijn er nog gewoon heel veel belangrijke verhalen te vertellen. Namelijk, we hebben nu eerst verteld over wat er nou gebeurde na de afschaffing van de slavernij, onderdrukking in een andere vorm. Ja, en nu gaan we het hebben over, maar hoe zijn onze voorouders nou opgestaan? Welke kracht hebben zij getoond? Hoe zijn zij opgestaan en in verzet gekomen tegen onrecht?
0: Ja.
2: En welke kracht kunnen wij daar nu uit putten? Dat is waar Vals Paradijs 2 over zal gaan.
0: Jullie zijn nu in Zuid-Afrika voor de eerste opnames. Voor onder andere de opnames op suikerrietvelden... waar contractarbeiders hebben gewerkt. Ik hoorde dat jouw grootmoeder daar ook heeft geholpen en gewerkt.
2: Klopt. Het interessante is dat, kijk, we kijken vaak naar Suriname als... weet je, het staat een beetje op zichzelf. Ons verhaal staat een beetje op zichzelf, maar... het is eigenlijk onderdeel geweest van een veel groter geheel. Want er gingen boten vanuit India naar Suriname, maar ook naar Zuid-Afrika, ook naar Mauritius. En zo zijn dus heel veel families vroeger uit elkaar getrokken. En zo heeft dus ook onze eigen moeder in Durban gewerkt.
0: Aha.
2: En vanuit daar is zij... ze is eigenlijk ontvoerd als baby vanuit India. En daarna is zij in Suriname terechtgekomen. Dus we laten ook echt die verwondenheid zien tussen die landen... om het uit het isolement te trekken.
0: Ja,
1: heel mooi. Veel mensen groeien op met het beeld van onderdrukking en achterstand... terwijl jij juist spreekt over kracht. Hoe heeft deze zoektocht jouw eigen kijk op jullie geschiedenis veranderd?
2: Vooral dat ik echt ben gaan realiseren dat... als migrant, en dat geldt dus niet alleen voor mij... dat geldt eigenlijk voor alle migrantengroepen... dat onze ouders, onze voorouders, die hebben doorgezet voor ons.
0: Ja.
2: Om onze toekomst te geven die wij nu hebben. En alleen dat al wetende, dat maakt ons eigenlijk... ik ben gaan voelen gedurende deze zoektocht. Weet je, het is heel pijnlijk wat heeft plaatsgevonden allemaal... maar hoe mooi is het dat zij gewoon hebben doorgezet... en wij daar nu de nakomelingen van zijn...
0: Mm-hmm. Nou, dat is iets heel moois. En veel mensen die groeien op met een beeld van onderdrukking en achterstand. Terwijl jij juist spreekt over kracht heel veel. Hoe heeft deze zoektocht jouw eigen kijk op de geschiedenis veranderd?
2: Sowieso is het belangrijk dat we die geschiedenis moeten leren kennen. Ik leer nog steeds heel veel. Vandaag ook weer op een filmset in de suikerrietvelden. Ik heb zoveel nieuws geleerd. Maar wat echt bij is gebleven is, ondanks al die hardships, hoe bijzonder het is dat we hier gewoon doorheen zijn gekomen. En dat wij mogen ons dat allemaal echt veel meer gaan realiseren. Dat juist doordat we migrant zijn, dat we daar heel veel kracht uit kunnen halen. En dat is heel anders dan het narratief wat we eigenlijk van jongs af aan leren natuurlijk. Want we kennen de term allochtoon, dat ging vaak gepaard met... connotaties als lagere schoolcijfers of minder goed Nederlands spreken. Dat hele narratief moeten we kantelen. Juist doordat de migrant, juist doordat onze voorouders vanuit niets iets hebben moeten opbouwen en hebben weten op te bouwen, dat maakt ons krachtig. En hoe vet zou het zijn als dat is wat wij nu als migrantengroepen gaan leren?
0: Dat zou echt heel mooi zijn. Dat zou heel mooi zijn. En dat zou ons meer verbinden waarschijnlijk ook dan dat we al verbonden zijn over de jaren natuurlijk. Waarom is die steun zo belangrijk? En wat hoop je dat Nederland meeneemt na het zien van Vals Paradijs 2?
2: Allereerst is het dat, weet je, we moeten gewoon onze gezamenlijke geschiedenis kennen. Kijk, Nederland is natuurlijk, heeft hier geen goede rol in gespeeld. Totaal niet natuurlijk. Jarenlang is geprobeerd dat niet te vertellen. Ja, en nu zijn we met heel veel andere jongeren, niet alleen vanuit mijn gemeenschap, vanuit heel veel anderen, die echte verhalen aan het vertellen zijn. En dat is iets prachtigs, dat we nu de geschiedenis zoals die echt heeft plaatsgevonden, dat we dat nu met z'n allen weten. En je hoeft niet meer te leren over de VOC-mentaliteit en zo, nee.
1: Nee, dat verandert kennen we nou wel. Dat verhaal hebben we al gehoord. Hoe zien de komende opnamedagen eruit? Wat ga je doen?
2: Het zijn mooie dagen. Ik geniet echt van die opnamedagen. Want ik ben van nature best een nieuwsgierig persoon. Ik vind het leuk om de gesprekken aan te gaan en te leren. Dus dat is wat ik de komende dagen gewoon lekker ga doen. We hebben een hele bijzondere scène met de familie van Mahatma Gandhi hier.
1: Oh, wauw.
2: Zijn kleindochter woont hier. Dus dat gaat een hele, hele bijzondere filmset worden. Zo hebben we nog een aantal andere. En ik zou ook wel zeggen van, weet je, ik ga niet te veel weggeven. Kijk vooral die documentaire over een paar maanden. Maar de komende tijd ga ik ook allerlei behind the scenes plaatsen op mijn social media, op Instagram.
1: Tof.
2: Dus dan kunnen mensen het ook lekker volgen wat er allemaal gebeurt.
0: Mooi man, ik ben super benieuwd, Viros, naar deel 2 van Vals Paradijs en naar alle verhalen die je daar aan het ophalen bent in Zuid-Afrika. Ik vind het mooi dat er een deel 2 komt, want wat ik net al zei, na deel 1 had ik wel zoiets van, er is meer en ik hoop dat dat er nog aankomt, maar gelukkig gaat dat er aankomen. Heel veel succes daar in Zuid-Afrika en we hopen snel die mooie beelden te zien, man.
1: Ja, en het is 17:50 ook bij jullie, dus de zon gaat zo onder. Geniet ervan.
2: Yes, dankjewel man.
1: All right.
2: We gaan er iets moois van maken.

0: Lucky Day, Hurricane. Hier op NPO Blend tijdens Bridge the Gap. En we zijn dus op zoek naar een track die troost en of hoop geeft. En dat vroegen we jou in het afgelopen uur al een aantal keertjes. En we hebben ook al wat suggesties binnengekregen, Howard. Mm-hmm. Ik ga eventjes naar de NPO Luister-app toe om die er even bij te pakken. Ik zie dat Brian heeft doorgestuurd. Manny Wells samen met Will, How It Feels.
1: How It Feels.
0: Zeg me niks. Nee, die komt niet gelijk binnen bij mij. Maar sowieso, thanks voor het doorsturen van de track. Ik zie dat er een bericht van Jurgen binnenkomt. En die zegt bijna alle muziek van Michael Franti.
1: Spearhead.
0: Ja, die ook zijn concerten zijn walsom. Als ik moet kiezen, dan ga ik voor Everyone Deserves Music.
1: Ja, dit is een hele toffe, bijzondere artiest. Ik moest hem een keer aankondigen op Pinkpop. Maar deze man treedt altijd op zijn blote voeten. En toen heb ik op het podium mijn schoenen en mijn sokken uitgetrokken.
0: Toen ging je het ook doen.
1: Ja, dat was wel leuk.
0: Waarom ben jij zo?
1: Je moet die man een beetje, dat hij zich thuis voelt, toch?
0: Maar dat is gewoon zijn ding. En nu ben jij het een soort van...
1: Nee. Ik deed het met respect. Zo okay. Van, hij op zijn blote voeten, ik ook op mijn blote voeten.
0: Oké. Okay.
1: Ja, toch.
0: Waarom doe je nooit dingen uit respect hier in de studio?
1: Of wil je dan dat ik doe mijn baard laat staan? Doei.
0: Nee, goed. Er kwam ook een track binnen van Michelle. En die zegt Soul to Soul met Keep on Moving.
1: Keep on Moving, dat is wel een mooie, ja. De boodschap zit duidelijk in de titel alleen al. En het nummer heeft ook qua instrumentalisme... De beat heeft ook iets sentimenteels. Ik snap dit wel.
0: Ik snap hem ook. Maar we moeten er eentje gaan kiezen, Howard.
1: Nou, dan mag jij het zeggen, met respect.
0: Zullen we dan voor de keuze van Michelle gaan?
1: Laten we dat doen.
0: Sowieso bedankt als je even de moeite hebt genomen om een track door te sturen. Want dat is altijd zeer gewaardeerd. Maar we gaan dit keer voor Soul to Soul met Keep on Moving. Want Michelle haalt hier kracht en troost uit. En ik ben benieuwd hoe jij dit ervaart. Dus mocht je de tekst horen, laat even weten hoe het bij jou binnenkomt ook. Hier komt-ie.

0: Deborah Cox met Sentimental. Hey Howard, het einde van de show is in zicht.
1: Man, zo snel.
0: Ja, je weet hoe het gaat hier op NPO Blend. Hè? De muziek is goed, de luisteraars zijn gezellig in de NPO Luister-app. En ja, dan gaat de tijd supersnel voorbij. Altijd jammer.
1: Tijd vliegt.
0: Tijd vliegt. Hey, zometeen vanaf 6 uur kan je natuurlijk gewoon blijven luisteren. Hè? Er is non-stop muziek. Ik zal even spieken wat eraan zit te komen. Tupac, Keep Your Head Up, Trey Songz, About You. Ik zie dat Craig David eraan komt met Rendezvous. Genoeg heerlijke muziek, man.
1: Lekker, man.
0: Hey, Howard, plannen vanavond?
1: Vanavond doe ik het rustig aan.
0: Oké, okay, lekker chill. Ik ga eventjes naar het huis. Mm-hmm. Even een kijkje nemen hoe het ervoor staat vandaag. Mm-hmm. En daarna ook gewoon lekker naar huis en rustig aan.
1: Hoe is het met mijn kamer in de tuin?
0: Hij ziet er goed uit.
1: Sure, joh.
0: Hey, ja, aan de andere kant, bedankt voor jouw luistertijd. Dat sowieso. En leuk dat je eventjes een berichtje in de NPO Luister-app hebt gestuurd. Dat vinden we altijd leuk. Dus dank je wel daarvoor. Maak er nog een mooie avond van. En morgen is Howard er weer met Tante Wansie, hè?
1: Yes, dat wordt gezellig.
0: Dat wordt gezellig. Dus tot morgen. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 6 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De AIVD onderzoekt of er organisaties zitten achter de asielprotesten van de laatste tijd. Onder meer in Apeldoorn en Loosdrecht liepen die uit op geweld, mogelijk omdat er niet alleen omwonenden bij betrokken waren. Asielminister Van den Brink zegt dat de AIVD kijkt naar de patronen in de protesten en wat daarachter zit. In Loosdrecht is vandaag de eerste groep asielzoekers aangekomen. De autoriteiten zijn voorbereid op eventuele rellen. De Europese Commissie wil dat er één website komt voor het boeken van Europese treinreizen. Daarin moeten alle aanbieders zichtbaar zijn. Nu moeten reizigers nog flink puzzelen om de juiste tickets bij de verschillende aanbieders te vinden. Straks zouden reizigers één ticket moeten krijgen voor de hele reis, waarbij ze ook compensatie krijgen als ze door vertraging een aansluiting missen. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil Kanye West niet in Nederland hebben. De rapper is volgende maand 2 keer geboekt in de Gelredome in Arnhem. De ChristenUnie en de VVD hadden een motie ingediend om hem te weigeren vanwege antisemitische uitspraken. Om die reden mocht Kanye West ook het Verenigd Koninkrijk niet in. Premier Jette is tijdens een zwempartij op Bonaire geprikt door een kwal. Hij kreeg een allergische reactie en moest naar het ziekenhuis. Jette moest enkele afspraken op Bonaire afzeggen. En ook op Aruba, zijn volgende stop, is zijn programma aangepast. Het weer. Vanavond gaat het regenen. Vannacht koelt het af naar 4 tot 7 graden. Morgen begint droog, later stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Loosdrecht zijn tientallen mensen aan het demonstreren tegen de tijdelijke asielopvang in het oude gemeentehuis. Vandaag kwamen daar de eerste asielzoekers aan. Het is al weken onrustig in de gemeente. Protesten tegen het AZC liepen meerdere keren uit op rellen. De AIVD onderzoekt nu of daar organisaties achter zaten, zegt asielminister Van der Brink.
2: Bij deze schaal wordt er natuurlijk gewoon gezocht van welke patronen zijn er en wat zit daarachter. En dat is ook een taak die de diensten hebben, waaronder de AIVD. En dat is alles wat ik erover kan zeggen.
1: Het gebruik van nulurencontracten wordt aan banden gelegd. Straks mogen die alleen nog worden aangeboden aan scholieren, studenten en AOW'ers. Dat staat in een wet die meer zekerheid moet bieden voor flexwerkers, waar de Tweede Kamer mee heeft ingestemd. In de wet staat ook dat uitzendkrachten recht krijgen op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. De Eerste Kamer moet nog wel over de wet stemmen. Nederland heeft de meeste flexwerkers in de EU, namelijk 35%. In Brunsum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. De militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat een militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Sinds de oorlog met Iran is het leven in de Verenigde Staten flink duurder geworden. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Vooral energie en brandstoffen zijn duurder geworden. Deskundigen zeggen dat de inflatie een rem op de economie is, omdat de prijzen sneller stijgen dan de salarissen. President Trump beloofde bij zijn aantreden juist iets te doen aan de prijsstijgingen die volgens hem door zijn voorganger Biden waren veroorzaakt. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 8 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. In Caribisch Nederland zijn nauwelijks noodvoorraden, zegt de Algemene Rekenkamer. Nederland moet van de EU voorraden aanhouden voor het geval dat er een ramp is. Maar op de Nederlandse eilanden zijn die voorraden er niet en is de situatie kwetsbaar, zegt de Rekenkamer. De kwetsbaarheid heeft te maken met hoe het drinkwater wordt geproduceerd, zegt correspondent Dick Draaier.
2: Dat wordt grotendeels geproduceerd uit zeewater via ontsilting. En ja, daar heb je elektriciteit en brandstof nodig. En precies daar, bij die brandstofvoorraden, zit volgens de Rekenkamer het grote risico.
1: Zo heeft Saba bij een ramp maar voor één dag drinkwater. Bij de oorlog in het Midden-Oosten hebben niet alleen de Amerikanen en Israël luchtaanvallen uitgevoerd op Iran, maar de Verenigde Arabische Emiraten ook. De Wall Street Journal heeft dat gehoord van verschillende anonieme bronnen. Tot nu toe waren er alleen geruchten dat de Emiraten ook actief aanvallen uitvoerden. In Hengelo wordt vanavond een voetbalwedstrijd gespeeld van minder dan een minuut. 3 weken geleden stond er bij een amateurwedstrijd een speler op het veld die een rode kaart had gekregen. ATC 65 uit Hengelo kreeg voor elkaar dat de laatste seconden worden overgespeeld. Tegenstander WVF uit Zwolle vindt het onzinnig.
3: Het kost natuurlijk ontzettend veel tijd, het kost de hele avond, het kost geld. Sportief gezien is het... Het is een trainingsavond normaal gesproken voor onze selectie. Dus het is allemaal niet denderend, nee.
1: De wedstrijd begint en eindigt over een half uur. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: na, na, na. Q, je bent echt gek, man.
1: Nee, jij bent gek.
0: Hoezo?
1: Wil je die gekkigheid horen? Dan moet je luisteren naar de Morning Show op NPO Blend. Van maandag tot en met vrijdag tussen 7 en 10. Lekker wakker worden met elkaar. NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: and soul. Blend. 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Brunssum zijn twee Duitse NAVO-militairen aangevallen. Het gebeurde gisteren buiten het oefenterrein van Defensie in de gemeente. Militairen liepen op straat en werden door een onbekend aantal personen belaagd. Volgens het Duitse persbureau DPA riepen de daders leuzen tegen de NAVO. De politie meldt dat één militair zich heeft laten nakijken door een arts. De ander zou niet gewond zijn geraakt. Telecombedrijf Odido betuigt spijt voor de grote computerhack van begin dit jaar. Het bedrijf had klanten eerder en beter moeten informeren, zeggen ze nu. Tech-redacteur Stan Hulsen.
2: In het begin werd er wel een mail gestuurd naar klanten, een soort algemene mail met dit is er misschien van jou gelekt. Maar ze zeggen nu eigenlijk...

Odido werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen en gepubliceerd omdat het bedrijf geen losgeld betaalde. In de Verenigde Staten is het leven flink duurder geworden sinds de oorlog met Iran. In april kwam de inflatie uit op 3,8%. Dat is het hoogste cijfer in bijna 3 jaar tijd. Vooral de brandstofprijzen gingen sterk omhoog. De benzineprijs was vorige maand 28% hoger vergeleken met een jaar eerder. Polen gaat homohuwelijken uit andere EU-landen alsnog erkennen. In het overwegend katholieke land kunnen homo's niet trouwen en werden ook buitenlandse verbintenissen afgekeurd. Maar het Europese Hof van Justitie bepaalde, net als de hoogste Poolse rechter, dat alle EU-huwelijken gerespecteerd moeten worden. Premier Tusk geeft daar nu gehoor aan. Het weer. Vanuit het westen regen. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien. En het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Show.

0: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Tegenstanders van de opvang stonden daar vanavond te demonstreren, zegt deze verslaggever van de Omroep NH.
1: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De borsten stonden daar in de fik.
0: Vervolgens werd de brandweer tegengehouden. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Het politieonderzoek in Sierra Leone naar de crimineel Jos Leidekkers, bijgenaamd Bolle Jos, is afgerond. Dat heeft minister Van Weel gehoord van zijn ambtgenoot in Sierra Leone. Ze spraken elkaar bij de VN in Genève. Of de crimineel nu wordt opgepakt is onduidelijk. Leidekkers zou in Sierra Leone een relatie hebben met de dochter van de president. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel waarmee flexwerkers meer zekerheid moeten krijgen. Zo zijn nulurencontracten straks alleen nog toegestaan voor scholieren, studenten en AOW'ers. Ook krijgen uitzendkrachten recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als reguliere werknemers. Ongeveer 1 minuut extra speeltijd voor een Overijsselse amateurwedstrijd heeft aan de uitslag niets veranderd. De voetballers troffen elkaar vanavond opnieuw om de wedstrijd van 3 weken geleden uit te spelen vanwege een fout die de scheidsrechter daarin maakte. Zonder doelpunten werd er na een dikke minuut weer afgefloten. Het duel tussen ATC 65 uit Hengelo en WVF uit Zwolle blijft staan op 3-3. Het weer, vanuit het westen regen, het koelt vannacht af tot een graad of 6. Morgen begint droog, later weer stevige buien en het wordt dan maximaal 11 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is vanavond brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. Vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid werd ingezet om de orde te herstellen. Ook is een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend weg moeten blijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn vandaag de eerste asielzoekers aangekomen. De schade aan het pand lijkt mee te vallen. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later bekend maakte. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Het bedrijf betuigt nu spijt voor hun communicatie over de hack. Het zegt dat het klanten eerder en beter had moeten informeren. De burgemeester die opstapte in Terneuzen vanwege een conflict over een AZC wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Erik van Merrienboer vervangt Mark Buys. Hij liep vorige maand ernstig hersenletsel op bij een fietsongeluk. Het is onduidelijk hoe lang het herstel van Buys gaat duren. Saoedi-Arabië heeft tijdens de recente oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. De Wall Street Journal meldde gisteren dat ook de Verenigde Arabische Emiraten in de oorlog aanvallen op Iran hebben uitgevoerd. Het weer, nu nog regen, vooral in het noorden van het land. Vannacht klaart het langzaam op. Het koelt dan af tot 1 graad of 6. Morgen opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt morgen maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is de mobiele eenheid ingezet. Betogers gooiden vuurwerk naar het gebouw, waarna brand ontstond in de bosjes. Agenten die het vuur probeerden te blussen werden bekogeld en ook de brandweer werd tegengehouden. De politie heeft meerdere mensen opgepakt. In het gebouw waren 15 asielzoekers en begeleiders aanwezig. Niemand raakte gewond. De burgemeester van Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, heeft een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot morgenochtend moeten wegblijven. Odido had na de hack van begin dit jaar niet door dat er een grote hoeveelheid klantgegevens was gestolen. Volgens het bedrijf werd dat pas bekend toen de hackersgroep dat 2 dagen later zei. Het telecombedrijf werd in februari gehackt. Daarbij werden de gegevens van ruim 6 miljoen klanten gestolen. Nadat Odido had geweigerd te betalen, werden de gegevens gepubliceerd. Odido betijgt spijt voor hun communicatie over de hack. Erik van Merrieboer wordt de waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buis, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was wel een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vannacht klaart het langzaam op en koelt het dan weer af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien, maar ook kans op hagel en onweer. Tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Muziek met inhoud.
1: Gesprekken die blijven hangen.
0: Zo begin je dag met Cuba,
1: Veronica
0: en Jasmine.
1: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is brand gesticht. Betogers hadden vuurwerk naar het gebouw gegooid. En vervolgens werden agenten bekogeld die het vuur probeerden te blussen. De mobiele eenheid is ingezet om de orde te herstellen. En ook is er een noodbevel uitgevaardigd. Dat betekent dat mensen tot in de ochtend moeten wegblijven. In de tijdelijke opvang in Loosdrecht zijn afgelopen dag de eerste 15 asielzoekers aangekomen. Niemand raakte gewond en de schade aan het pand lijkt mee te vallen. Ook Saoedi-Arabië heeft geheime luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse functionarissen. De aanvallen van de Saoedische luchtmacht vonden waarschijnlijk eind maart plaats. Het is niet bekend wat de doelwitten waren. De Wall Street Journal meldde ook dat de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren dat alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Odido wist pas 2 dagen na de hack van begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei afgelopen dag dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. En ook België is door. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël. Dat land was ook te zien in de eerste halve finale en kreeg genoeg punten om door te gaan. Tijdens het optreden van Israël was een kleine protestactie vanuit de zaal te horen. De volgende halve finale is donderdagavond. De finale van het Songfestival is zaterdag. Het weer bewolkt en regenachtig. Vandaag klaart het langzaam op en koelt het af tot een graad of 6. Vannacht bedoel ik. Komende dag opnieuw buien, maar ook hagel en onweer. Het wordt maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.